0: Thank you, DJ.
1: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Clooney en Prosper. Good Girl.

Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Oliver Heldens en Kreider en The Young Punks.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van een busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Breaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saksen. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaal-rechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Saksen-Anhalt. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reist er weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Mario. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Met één vertraging op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Slotervaart. Een minuut of 20, 2 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Marijn Oosterveen.
3: Oh, wat heb ik er zin in, die Dance 1000. Ik ga zo meteen een knijter van een

heel nog goedemorgen. Het is maandagochtend 14 september. Het is 7 minuten over 6. En nou ja, terugkijkend was het een matig weekend wat het weer betreft. En misschien heb je dit gelezen. Ik hoop desondanks dat jij een fijn weekend gehad hebt. Misschien heb je dit gelezen bij Festival Parels van de Stad. In Amsterdam is dit weekend geschoten. Een vrouw en een man raakten gewond op dat festival. En de politie heeft gisteren dan ook een 19-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden. Voor de schietpartij. En ik vind dat een bijzonder verhaal. Ik ben wel echt benieuwd wat moet er gebeurd zijn op een festival dat je gaat lopen schieten. Hij heeft ook niet echt raak geschoten, want het waren van die schampwonden. Dus de kogel is eigenlijk dicht langs gegaan. Maar ik ben echt benieuwd, wat is er gebeurd? Wat moet er gebeurd zijn dat je denkt, ik ga wapen trekken op een festival en ik ga daar schieten? Daar moet je sowieso gek voor zijn, maar op een festival. En daarbij vraag ik me ook af, als je een paar pillen verstopt ergens en zo door de beveiliging heen komt, nou, daar kan ik inkomen. Een klein zakje of zo. Dat gebeurt waarschijnlijk vaker. Allah. Maar wat moet deze gast met dit wapen hebben gedaan door de beveiliging te komen? Of de beveiliging was heel slecht. Maar of hij moet hem ergens gestoken hebben op een plek waar de zon niet schijnt om zo binnen te komen. Ik vind het een bijzonder verhaal. Want er is geschoten bij festival Parels van de Stad. En mensen die beschoten zijn, zijn buiten levensgevaar. Als het goed is. Nou ja, dat is in ieder geval fijn. Maar het is en blijft bijzonder nieuws. Ander groot nieuws van dit weekend is dat de zomer morgen even terugkomt. En dat vind ik dan wel weer heel erg positief. Op Prinsjesdag, dat is morgen, krijgen we tijdelijk echt nazomerweer. Dan wordt het op veel plekken 22 tot 25 graden. En lokaal kan het morgen zelfs 27 graden worden in Brabant en Limburg. Dus we sluiten de laatste zomerdag van het jaar. Of even de laatste zomerse dagen van het jaar morgen dus. De zomer sluiten we dan ook echt af met een zomerse dag die morgen gaat plaatsvinden. Temperaturen tot 27 graden mogelijk. En dat is een mooi vooruitzicht. Als je nog vrij kan nemen, ik zou het wel weten. Vandaag wordt het bewolkt, hier en daar wordt regen. De zon gaat vandaag schijnen met maximaal 24 graden.

0: David Guetta, Love to Don't Let Go. Hoorde je bij Slam. Ik kijk in mijn glazen bol. Ik voorzie deze ochtend toch zeker wel een... toch wel een redelijke ochtendspits. Het wordt een taaie. Het wordt niet de drukste van de week, maar het wordt een taaie ochtendspits. En ik zie een mooi vooruitzicht. Want elk jaar rondom ADE halen we hem uit de kast. De Dance 1000.
1: De Slam Dance 1000.
0: En ook dit jaar is de Slam Dance 1000 terug. Hij moet alleen wel geüpdate worden. Sterker nog, we moeten een hele nieuwe lijst samenstellen. 1000 tracks moeten erin komen. 1000 dance tracks. De beste dance tracks ooit gemaakt. En de keuze is aan jou. De keuze is aan jou. Je kan naar slam.nl gaan. Je kan jouw stemlijst doorgeven voor de Slam Dance 1000... die vanaf 27 september op Slam te horen gaat zijn. We tellen dan af van 1000 naar 1. De 1000 beste dance tracks op een rijtje. Om en nabij Amsterdam Dance Event. De week daarvoor maken wij de grote nummer 1 bekend. En wat we met Amsterdam Dance Event in petto hebben. Want dat wordt ook weer een megafeest. Dat wordt ook een enorm mooi vooruit. Maar nu even focus op die Slam Dance 1000. De komende week geef ik je wat inspiratie voor jouw stemlijstje. Ik nodig je vooral uit om naar slam.nl te gaan en daar jouw keuzes door te geven. Maar mocht je nou nog even twijfelen over welke tracks je moet invullen, of heb je gewoon wat inspiratie nodig, heb ik hier 3 tips uit de lijst van vorig jaar.
2: 120.
0: Op 120 vorig jaar. Dune met Million Miles Away From Home. Als het aan mij ligt, mag deze dit jaar wat hoger in de lijst. Dus ergens op 50 of zo. Vorig jaar op 120. Een goede tip voor jouw stemlijstje. Million Miles From Home van Dune.
2: 244.
0: Of stem bijvoorbeeld op Two Unlimited met Tribal Dance. Vorig jaar op 244. Stiekem vind ik dit een van de leukste van Two Unlimited. Tip voor je stemlijstje ook. Stemmen kan via slam.nl.
2: 481.
0: Onbegrijpelijk deze.
3: Dat kan.
0: Op 481. Dit is top 100 materiaal. Fadeless Week on One. Vorig jaar op 481 in de Slam Dance 1000. En mag wat mij betreft dit jaar wel in de top 10. Maar dan geef ik het al weg wat mij betreft. De keuze is nu aan jou. Wat wil jij horen in de Slam Dance 1000? Ga nu naar slam.nl en geef jouw stemlijst door voor de Slam Dance 1000. De lijst met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.
1: Nieuw.
2: New music.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Clooney en Prosper.

0: Topic Fireboy DML Body hoorde je bij Slam. Woensdag gaat het gebeuren. Dan wordt een Amerikaan na 20 jaar op zijn straf gewacht hebben. Wordt hij vermoord. Ja, hij krijgt de doodstraf. Dus hij wordt vermoord. En in de Verenigde Staten mag je, voordat je de doodstraf krijgt, mag je één laatste maaltijd bestellen. We moeten zo meteen zijn bestelling even bespreken. Want die is niet mals, zou ik willen zeggen. Of het was misschien wel mals, maar op een andere manier. AFM. Wat deze crimineel besteld heeft, je hoort het zo meteen. Ook muziek van de Bowser komt eraan. En Alesso, One Republic, In Your Eyes, zo meteen.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen.

0: Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
0: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Donneer.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Alles even, goedemorgen, het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment bewolkt met hier en daar wat regen. Later vandaag gaat de zon meer schijnen. Maar dan ook nog kans op een buitje. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Meldt in totaal al meer dan 50 kilometer aan file. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel een minuut of 20, 10 kilometer. Wordt veroorzaakt door een auto met pech. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp een kwartier, 10 kilometer. En op diezelfde A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein een kwartier vertraging, 7 kilometer file. Ongeluk gebeurt op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Slotervaart. 3 kilometer file daar, een kwartier vertraging. En op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Rozenburg Centrum en Breien. Een minuut of 10, 4 kilometer wordt veroorzaakt door een enkele auto met pech. Het kan zijn dat je elders een vertraging tegenkomt, maar die is dan korter dan 10 minuten. Dan tijd voor het laatste nieuws. Mario Quaita is aangeschoven en hij zegt goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Hey.
7: Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. Er liggen nog 10 slachtoffers in het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. Daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van Botik van der Zandschulp. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
6: Dankjewel Mario en tot zometeen. Stacey Humphries zit al bijna 20 jaar vast op death row. Hij wordt deze week geëxecuteerd. Hij heeft de doodstraf gekregen voor een tweevoudig moord. En zijn laatste bestelling. Je mag dan een laatste maaltijd kiezen. Hij is fors.
8: Marijn Oosterveen.
6: Het is veel. Je zou bijna denken dat hij high is.

Edge Sims, je met Erik bij Slam in de vroege ochtendshow. Het is bijna 10 minuten over 6:30. We moeten het even hebben over een man die de doodstraf heeft gekregen. Hij heeft namelijk een vrij forse bestelling geplaatst wat betreft zijn laatste maaltijd. In sommige staten van de Verenigde Staten in Amerika mag dat. In sommige staten mag je een laatste maaltijd kiezen. Deze man wordt in Georgia wordt hij, geëxecuteerd. En daar zijn de limieten zolang je verzoek redelijk is. Die bestaan niet, dus er is geen limiet. Maar er zijn ook staten die een limiet hebben. Dus Florida heeft een limiet van... Florida heeft een limiet van $40. En Oklahoma een limiet van $35. Een staat als Texas heeft de laatste maaltijd helemaal afgeschaft. Maar deze persoon die mag nog kiezen. Die wordt geëxecuteerd in Georgia. Ik zat wel ondertussen ook te denken. Oklahoma heeft een limiet van $25. Dat is om en nabij de €20. Wat koop je daar tegenwoordig nog voor? Ik bedoel, ik snap het, hè. Je hebt een gruwelijke daad begaan en je wordt vermoord. Maar dat is één Big Mac menu. En dan is het klaar. Dat is dan je laatste maaltijd. Enfin, Stacey Humphries. Al bijna 20 jaar zit hij op die death row. Omdat hij in 2003 twee vrouwelijke makelaars om het leven heeft gebracht. Hij staat gepland woensdag 16 september om 7 uur een dodelijke injectie te krijgen. En hij mag dus een laatste maaltijd kiezen. Alles mag, zolang het verzoek redelijk blijft. En hij heeft daardoor flink uitgepakt. Voor zijn laatste maaltijd heeft hij gekozen barbecue briskets, spare ribs, een bacon cheeseburger, een flinke portie friet, een flinke portie buffalo wings en een meat lovers pizza. Als toetje wil hij daarbij nog een butter pecan en persic ijs, minimaal een liter. En hij wil 2 cafeïnevrije frisdranken. Ja, je zou maar frisdrank met cafeïne nemen. Hè, op je laatste uur. Dat is een flinke bestelling die hij wil hebben. Zijn advocaten proberen tegelijkertijd nog de executie tegen te houden. Ze zeggen onder meer dat een van de leden van de jury die hebben bepaald dat hij schuldig is tijdens het proces zou hebben gelogen over haar houding tegenover de doodstraf. Vorig jaar was zijn executie ook al uitgesteld vanwege een juridisch verzoek. Dus het is nog maar de vraag of het echt gaat gebeuren woensdag. Maar als het dan ook echt gaat gebeuren, dan heeft hij ook een flink menu naar binnen te peuzelen. Barbecue brisket, spare ribs, een bacon cheeseburger, flinke portie frieten, flinke portie buffalo wings, een meat lover pizza, een liter butter per pieken persic ijs en 2 cafeïnevrije frisdranken. Is de laatste maaltijd van deze man die 2 mensen om het leven heeft gebracht. Dat hij dat überhaupt krijgt is eigenlijk ook wel weer gek. Toch? Water en brood is wat mij betreft voor iemand die mensen vermoord heeft ook voldoende. Een gek gegeven daar in de Verenigde Staten. The Black Eyed Peas, een house in de pauzetopper komt eraan. Don't funk with my heart. En dit zijn Alesso, One Republic, In Your Eyes, nu bij Slam. Every

0: Yes, even de beste dance tracks op dit moment. Als je het aan mij vraagt, gaan we sowieso terugzien in de Dance 1000... die op 27 september van start gaat. Je kan jouw stemlijstje doorgeven via slam.nl. Misschien ga je wel voor Way to Self-Aware van Temper City en Ian Asher.
1: Ja, nieuwe binnenkomer dan, hè?
0: Nieuwe binnenkomer,
1: hoe hoog zou die hier binnenkomen dan? Ja.
0: Wij zijn heel benieuwd. De Slam Ochtendshow komt eraan. En u hoort het al, Anouk Hendricks is trouwen vandaag. Althans, voor de wet. Ze trouwen volgende week officieel in Italië. Althans, niet officieel dus. Maar vandaag, dit was goedkoop. Voor mij zelfs gratis. Dus ze lopen het gemeentehuis van Hilversum binnen. En gaan daar de gelofte met elkaar aan.
1: Ja, de belangrijkste ja ooit, hè? Gaan ze geven aan elkaar. Inderdaad, op maandag is het trouwens gratis op maandag.
0: Ja. Maandag gratis.
1: Ja, zeker, ja.
0: En die bruiloft is al zo duur in Italië.
1: Ja, dat zal het zijn geweest.
0: We proberen overal te besparen. Dus, terecht, hè? Want hartstikke veel geld. Dus, vandaag is het vanaf vandaag is het eigenlijk Anouk Hendricks Hanneman. Anouk Hendricks.
1: Zou hij dat doen? Een dubbele naam?
0: Weet ik niet wat hij
1: met doet. Met zijn Melissa natuurlijk. Mooi dat je er nu met voor- en achternaam
0: zou kunnen.
1: De radio genoemd hebt.
0: Ja. Hielke Boersma op de plek. Het is een bijzondere dag voor Hielke Boersma ook. Ja. Hielke Boersma is vandaag 25 geworden.
1: Ja, en je ziet het niet, hè?
0: Je ziet het niet.
1: Nee.
0: Nee, hoe oud ben je eigenlijk geworden?
1: 31.
0: 31.
1: Ja, het gaat hard achteruit vanaf nu, ja.
0: Felicitaties en welkom in de app van Slam. En als je gefeliciteerd Hielke stuurt in de app van Slam, dan maak je kans op een exclusieve Slam goodie. Dus deze ochtend geen goeiemorgen, of althans mag ook, maar gefeliciteerd Hielke app is kans maken op de House in de Pauze kousen, de Slam Fanny Pack of de Bucket Hat hebben we ook nog.
1: Je moet kiezen, hè? Je krijgt niet alle drie.
0: Niet alle drie.
1: Oké, één van de drie mag je.
0: Maar wie jarig is getrakteerd, dus als je gefeliciteerd Hielke stuurt in de app van Slam, dan maak je kans op hele vette prijzen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
24: Mario, dankjewel. Het is 1 minuut over 7. De Slam ochtendshow staat op het punt van beginnen met H.O. meteen. Ring my bell. Ook Matjo komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Martinus-Nijhoffbrug. Daar 27 minuten. A10 richting de Nieuwe Meer tussen Haarlem en Amsterdam-Slotervaart. 18 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Moerdijkbrug. 21. Flinke vertraging op de A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en Heijenoordtunnel. 1 uur en 6 minuten. De weg is daar afgesloten en de A58 richting Eindhoven tussen De Baars en Moergestel. Je vertraging daar 15 minuten.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
27: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
28: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
29: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
16: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
24: Ja, goedemorgen. Dit is hem, de Slam ochtendshow voor de maandagochtend met nieuwe muziek zometeen van Lucas en

0: Goedemorgenshow met Matjo en Lady. Ja.
1: De Slam Ochtendshow.
0: 10 minuten over 7 op deze maandagochtend. Het is 14 september en een heugelijke dag voor eigenlijk 2 mensen. Anul die gaat trouwen. Ik ben jarig. De een heeft het iets beter uit onderhandeld dan de ander. Ik doe vandaag 2 programma's en Anul doet er geen. Dus heeft hij toch lekker voor elkaar.
2: Het zou ook wel wat zijn dat hij dan inderdaad voor de wet gaat trouwen. Dat hij dan eigenlijk nog had moeten werken of hierna nog moet gaan werken.
0: Ja, dat hij hier al in zijn pak zat en Melissa in de auto in haar jurk wachten en dan die kant op gaan.
2: Het staat te gebeuren vandaag in het gemeentehuis in Hilversum. Dus mocht je in de buurt zijn, mocht je ongekookte rijst bij je hebben.
0: Oh ja.
2: Ga naar het gemeentehuis toe. Ik weet niet hoe laat, maar als je daar de hele dag voor de deur wacht, dan zul je ze vanzelf in en uit zien lopen. En op een gegeven moment kun je rijst gooien.
0: Je herkent hem aan een blauwe Opel komen ze aankomen rijden.
2: Opel Corsa. Corsa.
0: Ja, zoiets, ja.
2: 1 van de 2.
0: Ja, ik ben jarig vandaag. Ik heb het al een beetje gevierd afgelopen weekend. Maar ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb een klein feestje gegeven afgelopen zaterdag. En de uitnodigingen daarvan heb ik in de zomer al gestuurd naar mensen. En ik vier niet heel vaak mijn verjaardag. Ik vind het vaak een hoop gedoe. Moet je het allemaal bedenken en organiseren. En, dus ik had uitnodiging gestuurd in de zomer. Met de gedachte van, nou, ik heb een pizza over in de tuin. Ik had gestuurd naar iedereen van, kom lekker mee eten. 7:30, de pizza over gaat aan. Zorg dat je erbij bent. Nou ja. Dan wordt het dan ongeveer 30 september. Is het opeens aan het regenen en zo. Dus die pizza over was geen goed idee. Dus voornamelijk mijn vriendin, kleine shout-out, is de hele dag in de keuken geweest om voor 25 mensen eten te maken. Maar een hoop mensen hadden gedacht, 7:30, dat is een beetje na het avondeten. Dus er hebben maar 10 mensen meegegeten uiteindelijk. Dus ik zit hier. Iedereen kwam wel uiteindelijk, maar iedereen had al gegeten thuis. Dus ik heb echt mijn hele koelkast nog vol met tortilla taart.
2: Oh ja.
0: Nacho's, dat soort dingen en zo. Dus ik denk dat ik de hele week zo'n tortilla taart hebben we 3 keer gemaakt.
2: Ja.
0: En die wraps, dat ga ik nu de hele week eten. Dus,
2: lekker.
0: Ja.
2: Meal prep. Nou ja, je goed bekeken.
0: Ja, toch?
2: Ik ben 7:30 ook wel laat hoor, voor een feestje met eten.
0: Ja, daarom. Maar goed, wij zaten ook in de zomer dat allemaal te versturen. En dan is 7:30 niet helemaal niet zo gek, weet je wel. Dus dat moet ik volgende keer toch duidelijker zeggen. Van ja, of je dat eet mee of niet, zeg maar. Want mensen hadden toch verkeerd.
2: Ik ga eigenlijk standaard vanuit een uitnodiging tussen 4 en 6:30. Dat is voor mij eigenlijk wel een soort teken al van er is eten aanwezig.
0: Ja. Nee, ik had het iets explicieter erbij moeten zeggen natuurlijk.
2: Dat denk ik, ja.
0: Het is 7:12. Straks weer kans op een gigantische prijs. Hè? 7:30 hier bij Slam. Daarover zometeen meer. En zometeen hier, Sia en Jean-Paul, die komen eraan. Onze geheimpjesbewaarder Armin van Buren. Hij deed mee aan het tv-programma Make Up Your Mind. En dat wist hij zelfs geheim te houden voor zijn eigen dochter. Er zit alleen een drag queen hier in de studio. Armin, ben jij dat?
3: Hey, ik ben het. Niet schrikken, Armin van Buren hier.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Stel jezelf even voor, zeg het maar.
5: Ik ben Michelle, ik ben 35 jaar oud. Ik ben over 4 dagen ben ik jarig en ik werk als schoonmaakster.
0: Nou, leuk dat je erbij bent, Michelle.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent er al vroeg uit. Wat ga je doen vandaag?
5: Ik heb een paar panden om schoon te maken.
0: Panden? En dat zijn dat bedrijfspanden? Ja. Of,
5: kantoren en traphuizen.
0: Oké, dat valt allemaal wel mee, toch? Qua schoonmaakwerk. Of is dat echt, echt een bende?
5: Een traphuis is wel een bende, ja.
0: Jo, is dat zo erg, ja?
5: Ja, ja, omdat er veel hangjeugd rondhangen. Die gaan trappen spugen, roken, wiet roken. Ja, je kent het wel.
0: Wat is het ergste dat je ooit bent tegengekomen bij het schoonmaken?
5: Kots,
0: ja.
5: Ja, ja, op de trap.
2: En klopt het, ze zeggen wel eens, en ik weet echt niet of dat waar is, maar kijk, ik kom natuurlijk alleen maar in de mannen-wc, dus ik heb nog nooit gezien hoe een vrouw-wc er van binnen uitziet. Maar klopt het dat ik kan stellen dat een vrouw-wc eigenlijk altijd te schoon is en een man-wc altijd echt smerig is? Alsof er een bom is gebarst in de mannen-wc. En voor mijn gevoel is de vrouw-wc een soort tempel. Een soort heilige. Dat je binnenkomt, dat je zo van die engelen hoort zingen. En dat je dan.
5: Het kan kloppen, want mannen die gebruiken vaak de borstel niet.
2: Dat is grappig, dat herkennen wij wel hier in het pand ook.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja.
2: Als je hier op maandagochtend naar de wc moet, dan is er geen enkel. Ik denk geen enkele wc zonder remsporen te vinden. Echt één groot smeerpijperij hier. En dat ligt niet aan de schoonmaker, hè? Dat is een hele goede gast.
0: Nou, je hebt vaak meerdere rondes. En ik kijk even, oké, wanneer gaat ze schoonmaken? Dan wacht ik daar wel even op. En dan ga ik daarna even.
5: En dan ga je naar de wc. Ja, dat klopt. Ja.
0: Dan haal ik de borstel er niet doorheen, hè? Nee, echt. Ik ga
2: ook wel. Dan weer fiets achterlaten.
0: Ja, ik heb vroeger bij een bioscoop gewerkt. En dan moest je vaak ook even de wc's even niet zelf schoonmaken. schoonmaken. Even met de scoop erin, zeg maar. En ik vond vaak de vrouwen-wc's vond ik toch meer rotzooi. Want vrouwen doen meer op de wc, zeg maar. Die gaan zichzelf opmaken, doekjes en dingen en zo.
2: Oh ja.
0: Dat is het verschil er weer bij.
5: Oh ja, ja.
0: Ja. Hey, Michelle, je hebt gefeliciteerd gestuurd. Dankjewel. Je bent zelf ook bijna jarig. En ja, wie jarig is, die trakteert. Je mag kiezen tussen de fanny pack, de buckethead en wat was het? House in de pauze kousen.
5: House in
0: de
5: pauze kousen.
0: Ja, dat is een hele goede keuze.
2: Ja, vind ik ook hoor.
0: De koude maanden komen er weer aan. Gefeliciteerd, Michelle. Ze komen je kant op.
5: Dankjewel.
0: Fijne dag, hè.
5: En tot, doei.

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen Slam, ik ben Naomi en ik denk dat het getal onder de 1000 545 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 106 euro.
1: Ja, volgende keer beter.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Mau P, just a little bit more.

0: Throwback in een nieuw jasje. David Guetta, Gotye en Somebody That I Used To Know hier bij Slam. Bijna 7:30 op je maandagochtend. Ik ben jarig vandaag. Verjaardag is die trakteert. Zo net al Michelle die er met die house in de pauze kous vandoor ging. En afgelopen weekend was de GP van Madrid. Heet asfalt en een hete race daar. En heb je gekeken, dan maak je misschien zo meteen wel kans op simracen. Op Race Square, toch Marijn? Met z'n vieren kun je dan die kant op.
1: Op locatie naar keuze. Echt een superprijs.
0: Ja, het is echt bijna, je vergeet gewoon dat je niet echt in een raceauto zit. Zo echt lijkt het wel. Wat moet je doen als je mee wil doen?
1: Gewoon even race-spatie je naam sturen.
0: Dan krijg je zo meteen 3 vragen. Niet heel moeilijk. Goed te doen, toch, meestal?
1: Goed te doen.
0: Maak je dus kans op een Race Square arrangement. Ook zo meteen hier Marshmallow. En David Guetta, komt er al.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk.

0: plus 3 gratis. En conferansperen. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is niet ja, van Jumbo.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
16: Goedemorgen, het sluitweerbericht van Weer Online. Hier en daar begint een beetje mistig vandaag, maar op steeds meer plekken komt de zon erbij. In het zuiden nog kans op een spatje regen. Het is wel lekker warm vandaag, 20 tot 24 graden. Slam je verkeersupdate van Flitsmeister. Op dit moment 40 vertragingen, totale lengte 163 kilometer. Dit zijn de 5 langste. De A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, 36 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Breda Noord en Markbrug, daar 19. A17 richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Klaverpolder, 21 minuten. Langste vertraging op dit moment vind je op de A29 richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, 1 uur en 9 minuten. Ook nog de A50 richting Os tussen Valburg en Maasbrug, 19 minuten. En rij voorzichtig, dieren op de

0: En hier is Mario Kwaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar €90 extra kwijt is. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar twee explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. En vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Goedemorgen, zometeen even terugblikken op de GP van gisteren. In de Pitstop Quiz. Dit is Marshmallow.

0: Fantastisch.
1: David Guetta en de altijd romantische Aiken en sexy bitch hier bij Slam. Goedemorgen.
2: De Pitstop Quiz.
1: Kans op een race-arrangement voor vier personen. Als je wint, dan ga je simracen. En dat voelt bijna als echt race, alsof je zelf over het circuit heen knalt. En ik zeg goedemorgen tegen Adwan.
3: Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen. Wat vond je van de race afgelopen weekend?
3: Ja, een beetje dubbel, hè. We hopen natuurlijk altijd nog dat Max inderdaad nog tussendoor komt. Maar dit seizoen is het later.
1: Hij is het kwijt.
3: Ja, of die kwijt is of er een auto ligt, ik weet het niet. Maar ik gooi het maar op de auto, want ik geloof in de kwaliteiten van Max.
1: Nou ja, wat ik dus wel opvallend vind is inderdaad, hij is een van de beste coureurs. En toch weer bij Red Bull laatst bijgetekend. Je zou kunnen zeggen, ga lekker naar een ander team. Maar hij is dan toch wel honkvast en trouw aan Red Bull.
3: Ja, nou ja, goed. Dat vind ik dan ook wel weer een goede eigenschap. Hè? Trouw blijven aan degene waar je groot bent geworden.
1: Ja, dus, maar ik kan me wel voorstellen, als we het nu echt niet op de rit krijgen bij Red Bull met die auto. Ja, wat heeft het dan nog voor zin, weet je wel?
3: Ja, nou goed, het is volgens mij verdient het wel een leuk zakcentje.
1: Dat denk ik wel. Oh, dat zeker, ja. En anders wel de deals eromheen.
4: Hij heeft het beter bekeken dan wij.
1: Hij hoeft het voor het geld niet meer te doen. Ja. Hey, we hebben drie vragen voor je. Als je er drie goed hebt, die moeten we alle drie goed hebben. Dan wil je een race-arrangement voor vier personen bij Race Square op een locatie naar keuze. Dus dan hoef je ook niet ver te rijden, want je gaat natuurlijk al genoeg rijden op een circuit dan.
3: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
1: Alright, dan gaan we met vraag 1. Wie staat er na deze race bovenaan in de WK-stand? Is dat A, Max Verstappen, B, Lando Norris of C, Kimi Antonelli?
3: Ik ga voor C.
1: Dat klopt. Je hebt er één goed, één in de pocket. We gaan voor de tweede vraag. Wie viel er voor de tweede race op rij uit? Was het A, Lance Stroll, B, Oscar Piastri of C, Liam Lawson?
3: A.
1: Jij denkt A. Dat klopt helemaal. Je hebt twee inmiddels. Je moet er nog eentje goed hebben, Antoine.
3: Yes.
1: Oké, daar gaan we. Vraag 3. Vorige race had Lance Stroll ook al autopech en nu dus voor de tweede week op rij. Wat maakt deze baan zo bijzonder? A, er lag heel veel vuilnis naast. B, het is een verbouwde baan. Of C, er lopen wilde bevers rond op de baan. Wat maakt het zo bijzonder?
3: B.
1: Een verbouwde baan, denk jij?
3: Ja.
1: Dat klopt helemaal. Je hebt ze alle drie goed.
3: Kijk aan.
1: Lekker gedaan. Je gaat die kant op, Race Square. Wie ga je meenemen?
3: Ja, ik klik jou aan met mijn moeder, want die is een enorme Formule 1-fan.
1: Is dat zo?
4: Je gaat met je moeder Formule 1 rijden?
3: Ja, zeker.
4: Mag ik vragen, hoe oud is je moeder?
3: 62 op dit moment.
1: Oh. 62. Ja. En nog helemaal scherp in de auto.
4: Maar je mag natuurlijk drie mensen meenemen.
3: Ja, dat weet ik niet, maar sowieso mijn moeder, mijn broertje en waarschijnlijk mijn vriendin, mevrouw.
4: Wordt gewoon een soort familiedag, wordt het. Wat leuk.
3: Een gezellige familiedag, ja, zeker.
1: Gelijk dat getackled, het familieuitje.
3: Okay. Yes.
1: Veel plezier daar, Antoine. Maak er een mooie dag van daar.
3: Yes, gaat goed komen, dankjewel.
1: Slijmochtendshow. Justin Bieber en Nicki Minaj zometeen naar The Second Voice.

Dit is de Slam Ochtend Show, 7 minuten voor 8. Kygo en Khalid en Save My Love. Bizar verhaal uit Beijing. Daar deed een vrouw mee aan een Hyrox wedstrijd. Beetje de trend van nu, Hyrox. En er gebeurt daar iets wat je eigenlijk... Het ergste is wat je kan overkomen tijdens een Hyrox wedstrijd. En ze ging gewoon door. Het hele verhaal hoor je zo meteen hier. En ook deze Slam.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: De droomsalaristrekking van Staatsloterij maakt je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €12 per maand omhoog. Dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. Een hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
19: Mario, dankjewel. Het is 8 uur. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A16 richting Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. Daar 36 minuten. A29 richting Rotterdam tussen Hellegatsplein en Numansdorp. 1 uur daar. A50 richting Os tussen Takitusbrug en Maasbrug. 23 minuten. Rij voorzichtig. Er lopen daar dieren op de weg. En de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Ierseke. Daar 26 minuten.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
21: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
26: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
26: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
26: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
26: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
27: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Hilke en Marja.
19: Ja, de stembussen zijn geopend voor de Dance 1000. Misschien wel stem je op de Chainsmokers. Short Something Just Like This zometeen. Na

0: Slijmochtendshow, goedemorgen. Het is 10 minuten over 8 op deze maandag 14 september. Zometeen hier Bibi Rexha en David Guetta en ook Eminem en Rihanna. Hoor je zo?
1: De Slam Ochtendshow.
0: In Oeganda is koning Oyo op 34-jarige leeftijd overleden. Hij was al koning sinds zijn derde. Na zijn dood ontstond ruzie over zijn opvolger. Een tv-presentator werd tot nieuwe koning benoemd. Dit nadat een Engelse semi-profvoetballer was gevraagd, maar de troon weigerde. Ondertussen beweert de familie van de overleden koning dat zijn onbekende zoon eigenlijk de rechtmatige opvolger is. Maar in principe is de tv-presentator nu dus de nieuwe koning van Oeganda. Willem-Alexander twijfelt nu ook nog tussen de tweede spits van Quick Boys en Tel Bekkant. Fuck, dus dat mailtje van die overleden koning uit Oeganda die al zijn geld aan mij wou schenken was dus wel echt. En tijdens een Hyrox-wedstrijd in Beijing is online ophef ontstaan nadat een vrouwelijke deelnemer tijdens de race haar ontlasting niet kon ophouden. Op foto's is te zien dat haar benen onder de poep zaten. Ze maakte de wedstrijd gewoon af en andere deelnemers waren boos omdat er ook poep op de vloer en op de apparaten zat. De organisatie zegt dat het gebied meteen is afgezet en gedesinfecteerd en dat het besmette materiaal is vervangen. Deze Australische vrouw heeft ook nog de Hyrox-wedstrijd gewonnen uiteindelijk. Pampers heeft al aangekondigd een samenwerking aan te willen gaan met Hyrox. En onderzoekers slaan alarm. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten gaat wereldwijd achteruit. Al 1 op de 9 trekvogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Vorig jaar is de dunbekwulp officieel uitgestorven verklaard. De grootste boosdoeners zijn onder meer landbouw, klimaatverandering, vervuiling, jacht en ziektes. Nieuws over vogels, dat doet me denken aan die Hyrox-atleet, want die kwam niet aan kakken toe.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Maandagochtend begint eindelijk een beetje zonnig te worden vandaag. Temperaturen

0: Afgelopen vrijdag was hij nog bij ons in de Slam Mix Marathon. Die liet hij nog deze track horen. We hebben hem gelijk als Grand Slam gebombardeerd. De nieuwe John Summit. Nieuw jaar bij Slam.
1: De Slam Dance 1000.
0: Don't Believe It ga je deze week extra vaak horen. De zomer lijkt wel een beetje ten einde. Het is vandaag nog best wel lekker. Temperatuur richting de 20 tot 24 graden.
2: 27.
0: 27 zelfs?
2: 27, lokaal.
0: Ik had mijn korte broek moeten aandoen.
2: Morgen wordt denk ik de laatste zomerdag van 2026.
0: Nou ja, dan is het voorbij met de pret.
2: Dus neem het ervan.
0: Het voordeel is dat het Amsterdam Dance Event dan dichtbij komt. Iets meer dan een maand, dan gaan we weer los met ADE. We gaan het weer groots aanpakken hier bij Slam. Later daarover meer natuurlijk. En om alvast lekker in de stemming te komen, zijn we over twee weken los met de Dance 1000. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt, volgens jou. Dus we horen graag van je wat jij een goede dance track vindt. Wat jouw favorieten zijn. Bijvoorbeeld Avicii met Levels of Daft Punk, One More Time. Ga gewoon even goed in je geheugen graven. Wat zijn nou echt die bepalende tracks voor jou geweest? Misschien heb je ze ooit tijdens het uitgaan ontdekt. Op festivals, in de club. Bij ons, hier op Slam natuurlijk. Geef je stem door, dan maak je kans op twee pro passes. En dan hoef je niks van het ADE te missen, want dan kun je naar alle feestjes gaan. Dus normaal moet je natuurlijk een keuze maken. Ga je naar Benwal, of ga je naar Arm van Buren, of ga je AMF mee pakken. Nou, als je die wint, dan kun je overal naartoe, dan hoef je niks te missen. Er wordt hard gewerkt om het formulier online te krijgen.
2: Ja, elk moment later vandaag komt het stemformulier online. Je kan volgens mij een track of 10 doorgeven.
0: Ja.
2: Hoeft niet, het is al vanaf 3. En nou ja, als je er dus minimaal 3 hebt doorgegeven, dan maak je kans op die pro-pass.
0: Ja, dus als je vandaag weer in zo'n slaapwekkende meeting zit, ga dan gewoon even lekker in je geheugen graven. Denk aan al die mooie dance tracks. En vul dan later vandaag even je lijstje in slam.nl. Maak je dus kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. De vraag is ook niet of Armin van Buren erin staat, maar hoe hoog en met hoeveel tracks. Deze bijvoorbeeld, Dream a Little Dream, Armin van Buren, nu bij Slam.

0: Army van Buren en Dream, A Little Dream hier bij Slam. Het is 3:30. Zometeen hier Hugel, Moving to the Sun. Ook Willy William komt eraan. En iedereen kent ze wel, hè? Die ene luie collega. En Marijn, jij bent even op onderzoek uitgegaan. Hoe ga je om met die luie collega's, toch?
1: Ja, we hebben allemaal wel één van die collega's op kantoor zitten. Waarschijnlijk genaamd Rob of Karin.
0: Ja, zo heet ze vaak, hè? Ja. Dat is dan heel grappig, ja. Dat ze dan toch, als we de ouders het dan al weten...
1: Die willen zich overal mee bemoeien, maar gewoon handen uit de mouwen steken. Maar.
0: Het kan natuurlijk een bron van ergernis zijn, maar hoe ga je nou om met die mensen? Dat heb je even uitgezocht.
1: Rob en Karin.
0: Ja. Rob en Karin. Hoe ga je om met Rob en Karin? Je hoort het zo meteen hier in de Slam Ochtend Show.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl. Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe

0: ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
3: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
3: Yes!
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Ken jij de nieuwe volledige

0: direct een proefrit.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
8: Goedemorgen, dit is de Slam Ochtendshow en het weerbericht van Weer Online. Vandaag begint een beetje met nevel of mist, maar op steeds meer plekken komt de zon erbij. In het zuiden wel kans op een spatje regen. Het is best wel warm vandaag, 20 tot 24 graden. Slam, je verkeersupdate van Flitsmeister. 53 vertragingen, totale lengte 214 kilometer. Dit zijn de vijf langste. De A2 richting Eindhoven tussen Wildenberg en Valkenswaard, 44 minuten. A6 richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, daar 31 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen Striedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht, 34 minuten. En de A16 richting Rotterdam tussen Breda Noord en Klaverpolder, 46 minuten daar. Het is 3 minuten over 8:30, tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Mario Kwaito. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog even los van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de

0: politie. Hij is aangehouden, net als zijn bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En twee explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in de straat, volgens Rijnmond bij hetzelfde huis. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Hoe ga je om met luie collega's? Je hoort het zometeen hier in de Slam Ochtendshow. En dit is Hugel. Slam.

0: Oh, 10 minuten over 8:30. William en Ego Echo op deze maandag 14 september. Hielke en Marijn hier bij je, want op dit moment... ik denk dat Adol bijna wel het gemeentehuis binnenloopt, toch?
1: Het kan niet lang meer duren. Nee, dus mocht u in de buurt zijn van het gemeentehuis Hilversum... en heeft u ongekookte rijst bij zich, toevallig...
0: Je zou maar net in je achterbak hebben liggen, hè?
1: Ja. Volgens mij zit er ook een spar in de buurt, dan kun je dat gewoon halen.
0: Ja, want hij gaat trouwen vandaag voor de wet met zijn Melissa. Dus, ja. En dan gaat hij later nog richting Italië. Daar ga je ook nog mee natuurlijk, om plaatjes te draaien. Dus hij pakt
1: dan
0: het groot aan.
1: De grande ceremonie. Dan is de echte...
0: Ja, dan wordt er limoncello gedronken en pizza. En dan gaan de ringen om de vingertjes. Hey, ieder bedrijf heeft wel van die luie collega's... Jij bent er trouwens niet, Marijn, want jij hebt in alle vroegte de vlaggetjes opgehangen hier voor mijn verjaardag. Dat zeker. Waardeer ik. Superleuk. Maar ieder bedrijf heeft ze wel, hè, de luie collega's.
1: Absoluut. Ja. Rob en Karin.
0: Ja, dat ze heten ze vaak, hè?
1: Ze heten vaak. Ik denk dat er op dit moment geen enkele Rob naar Slam luistert die zelf hardop durft te zeggen van ik werk echt hard.
0: Nee, die bestaan niet, toch? Ik ben ze niet tegengekomen.
1: Nee, ik denk dat er geen enkele Rob luistert nu naar Slam. En als wij ernaast zitten, dan moet je dat vooral laten weten van Slam. Maar ja, ik denk gewoon niet dat die Rob er is.
0: Nee.
1: Afijn Quest heeft het op een rijtje gezet. Een luie of passieve collega. Dat kan ontzettend frustrerend of demotiverend zijn. Hoe moet je daarmee omgaan? Een psycholoog zegt dat het belangrijkste is om eerst te beseffen dat mensen verschillende werkstijlen hebben. De een werkt ruim van tevoren, terwijl de ander pas vlak voor de deadline begint. En dat betekent niet automatisch dat iemand lui is. Het beste wat je kan doen is accepteer de verschillende werkstijlen, zolang de afspraken en resultaten maar gehaald worden. Maak ook duidelijke afspraken over de taken, de verantwoordelijkheden en deadlines. Verdeel dat goed.
0: Ja.
1: Je kan iemand persoonlijk aanspreken als gedrag, het team of het werk daadwerkelijk belemmert. Dan kun je daar iemand op aanspreken. Je kunt eventueel informeel de leiding overnemen. En op die manier structuur en duidelijkheid creëren. Of ja, als een soort last resort wordt gewoon geadviseerd de leidinggevende erbij te betrekken. Als de afspraken niet worden nagekomen.
0: Ja.
1: En je bijvoorbeeld iemand hebt aangesproken en dat levert geen verbetering op. Dan is het volgens een expert meer dan redelijk om na ongeveer 3 à 4 keer zonder resultaat een formele leidinggevende in te schakelen die er wat van gaat zeggen.
0: Ja. En dan wordt de gele kaart getrokken dan, hè?
1: Dus moeten we het samenvatten. Ja. Probeer eerst wat begrip te krijgen. Ga even in de schoenen staan van die luie collega. Ja. Duidelijke afspraken te maken. Een collega aan te spreken. En pas bij aanhoudende problemen een leidinggevende in te schakelen.
0: Ja, het zou natuurlijk kunnen dat Rob gewoon wel goed zijn werk doet. Maar gewoon een hele korte tijd, weet je wel. En wel het goede resultaat behaalt. Maar dan lijkt dat misschien... Nee, het is gewoon lui. Is die.
1: Ik denk... Kijk, ik word alweer bevestigd. De app, een Rob in de app die zegt... Dat klopt.
0: Klopt, ja.
1: Zetjes Rob. Ja, ja. Ik kan er niks anders van maken. Voor mijn gevoel is er geen enkele Rob in Nederland die echt hard werkt.
0: Nee, ik denk ook dat HR-professionals daar inmiddels een soort filter op hebben. Van Rob en Karin, die komen er niet in.
1: Die komen er niet in?
0: Nee, precies. Maar goed, mocht je zo heten, het is anders, bewijs ons gewoon even anders. Hè? We horen graag van je.
1: In de Eiffelslam, ja.
0: Ja, zometeen hier Bruno Mars. Ook lekker voor de Dance 1000 trouwens. 4 Strings, Take Me Away. Dit is Ariana Grande.

I just might. Het is 7 minuten voor 9. Hey, de Efteling, dat lijkt altijd zo'n onschuldige plek, hè? Daar komen de sprookjes tot leven en dan kun je lekker met je gezinnetje heen. Maar er gebeuren af en toe dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik heb wel eens gehoord dat er wel eens pornofilms zijn opgenomen in de attracties. Maar wat er nu gebeurd is de laatste tijd, dat gaat eigenlijk alle perken te buiten. Het hele verhaal hoor je zo meteen hier. En ook deze

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
11: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
20: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglever kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Dankjewel Mario. Het is 9 uur Slam, je verkeersupdate van Flitsmeister. De drukte begint een beetje af te nemen. 5 vertragingen nog. De A2 richting Amsterdam. Tussen Maars en Apkoude, daar 24 minuten. De A2 richting Eindhoven tussen Wildenberg en Lenen, daar 27. De A5 richting Amsterdam tussen Brug over de Hoofdvaart en IJmuiden, 23 minuten. A6 richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, 25 minuten. En de langste vertraging op de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht, daar 44 minuten.
6: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
6: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Hilke en Marijn.
8: Ja, goedemorgen. Er gebeuren hele rare dingen in de Efteling. Daarover zometeen meer hier in de Slam Ochtendshow. Ook 50 Cent na de nieuwe Lost Frequencies. Hier is Live It All.

0: Welkom in de nieuwe werkweek en welkom bij Slam. En precies die tunes die je nodig hebt om lekker je werkweek te starten. 50 Cent en Candy Shop. Zometeen hier de nieuwe Joel Corey in de Slam Ochtendshow.
1: Slam. De Slam Ochtendshow.
0: In India zijn dorpsbewoners zo klaar met hun slechte 5G-signaal dat ze een monteur hebben vastgebonden aan een zendmast. De man was juist naar het dorp gestuurd om de problemen met het netwerk op te lossen. Bewoners zeggen al 2 jaar voor 5G te betalen, maar vooral instabiele 4G te krijgen. 5 mensen zijn inmiddels aangeklaagd voor vrijheidsberoving en het verstoren van de openbare orde. Daar zal de verbinding ook niet van op vooruit gaan, denk ik. En Dyson haalt zijn nieuwe tandenborstel van €479 alweer uit de verkoop, omdat sommige exemplaren niet goed tegen water kunnen. Gebruikers melden dat de Camera Jet uitvalt nadat er water in het apparaat komt. Wie er eentje heeft gekocht, kan hem terugsturen en krijgt gewoon zijn geld terug. Dyson noemt het een klein technisch probleem bij een beperkt aantal productiebadges en zegt dat de tandenborstel zo snel mogelijk weer te willen verkopen. Mijn vriendin vindt het altijd erg vervelend als ik haar tandenborstel gebruik. Maar als iemand een betere manier heeft om de remsporen uit de wc te krijgen, dan hoor ik het natuurlijk graag. En in de Efteling blijkt regelmatig as van overleden dierbaren te worden uitgestrooid in onder andere de Droomvlucht. En dat is absoluut niet de bedoeling volgens de Efteling. Er komen volgens het park wel eens verzoeken binnen om as uit te strooien, maar die worden altijd afgewezen. Als medewerkers niet merken dat er as ligt, dan wordt de as gewoon met de stofzuiger opgezogen en komt het in de kliko terecht. De as van je oom uitstrooien in de Droomvlucht, waarna een medewerker het met de stofzuiger opzuigt en oom Bert op die manier op de vuilstort belandt. Precies zoals hij het ooit gewild had, natuurlijk. En ze zullen maar in het karretje voor je zitten. En er is maar 1 plek in de Efteling waar je wel as mag uitstrooien. En dat is in het Sprookjesbos bij Assepoester.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En goedemorgen, het is 9:11. Vandaag lekker zonnig. Temperaturen richting de 20 tot 24 graden. De nieuwe Maupie komt eraan. En dit is Joel Corey en Whisper.

0: Een van onze goede vrienden hier bij Slam. Je hoort hem elke vrijdag in de Mixmarathon. Maupie en nieuwe muziek Just A Little Bit More hier in de Slam ochtendshow. Waar we natuurlijk een nieuwe programmering hebben. We hebben in de avond Jarno en Jeppe. En wat gaat hij door het dak de laatste jaren? Rutger van Barneveld.
1: Zou je kunnen zeggen, ja. Dat is ja. Als meest lezer dan een track van Rutger van Barneveld draait op Lowlands. Het is niet te geloven.
0: Ja, ik vind het sowieso grappig. Want een paar jaar geleden deed hij mee in dat programma waar ook René Leblanc in zat. En Rutger van Barneveld was natuurlijk een beetje het lulletje wat niet helemaal van de grond kwam. En nu, ik zag gewoon dat zijn gage naar €4.000 per avond is gegaan.
1: Dus en dan komt hij een half uurtje zingen.
0: Dat is, doet hij twee keer, doet hij zijn grote hit. Ja. En nog een hardstyle-versie volgens mij. En dan gaat hij weer lekker door. En ze hebben er alles aan gedaan, maar hij komt over de vloer hier bij Slam morgen.
1: En als het goed is, gaat het geen €4.000 kosten.
0: Nee.
1: Morgen komt hij langs. Hij zou drie keer eerder langskomen, maar hij heeft drie keer af moeten zeggen vanwege zijn volle agenda. Het is natuurlijk tegenwoordig echt een nummer 1 artiest. Dus daar kun je ook niet helemaal meer van op aan. Maar hij heeft echt toegezegd, dinsdag ben ik vrij. Ja. Dinsdag kom ik heel graag langs tijdens de avonduren van Jarno Jeppe. En dan gaat hij een cover doen van een track van Major Lazer. Dat is wel heel vet.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt, weet je wel. Het is toch een beetje de hoempa hoempa muziek van Rutger van Barneveld. En dan met de coole act Major Lazer.
1: Het moet iets met een trompet zijn. Ik heb online iets gevonden wat er op zou moeten lijken. Het is een soort sfeerimpressie.
0: Het zou het kunnen worden.
1: Ja.
0: Oké, we gaan even luisteren. Oh ja. Het is een beetje lezer, maar dan heel gezellig. Ja,
1: ik denk dat er moet iets meer show in nog. Er moet iets meer hoempapa in.
0: We gaan het morgen horen, hè? Dan is hij over de vloer.
1: Morgen is hij over de vloer.
0: In de avondshow, de nieuwe avondshow hier bij Slam. En zometeen hier in de Slam ochtendshow, kans op geluk. Dat kun je winnen hier. Hoe, dat hoor je zometeen. Dit is Alesso.

0: Alesso, Nate Smith en I Like It hier bij Slam. Hey, ik dacht net al, wat staan er een hoop spullen hier in de studio. Maar dat gaat allemaal kapot zometeen.
1: Allemaal kapot. We hebben onder andere de delen van de Gouden Koets staan. Want morgen natuurlijk Prinsjesdag. We hebben de jurk van Armin die droeg in Make Up Your Mind. Ik heb brokstukken van de Titanic. Die hebben we weten te bemachtigen nadat Celine Dion weer een concert heeft gegeven.
0: Oh ja.
1: Ik heb een complete pallet met niet bezorgde pakketjes. En ik heb alle vergeten te scannen boodschappen bij de zelfscan van het Jumbo-filiaal hier om de hoek. Dat zijn er heel veel.
0: Ja, zeker.
1: Die gaan we allemaal kapot gooien. Dat gaat heel veel geluk brengen. Want scherven brengen immers geluk.
0: Scherven brengen geluk. En een beetje geluk aan het begin van de week is alles wat je nodig hebt. Hè. Meer hoef je eigenlijk niet te winnen. Want als je geluk hebt, je kan miljoenen winnen. Maar je kan ook ongelukkig in je gigantische villa zitten.
1: Zo dus, is het.
0: Geluk is waar het over gaat. Wil je meedoen, dan stuur je even
1: geluk in even Slam. Want heb jij nou een gesprek, een sollicitatiegesprek, een toets, een examen, een huisverbouwing, een vakantie. Het maakt niet uit. Als je ergens geluk voor nodig hebt, heb je gewoon geluk in even Slam.
0: Komt altijd voor pas. Dus stuur het even door via de Slam app en doe je mee zo meteen. Hè?
1: Die super Slam ook. Die je ook dan nog zelf kapot kan gooien op het moment dat je misschien echt even nodig hebt.
0: Ja, als je nog meer geluk nodig hebt, dan kun je het heft in eigen hand nemen. Meld je even aan via de Slam app en zo meteen hier Another. En ook Coolio komt er dan.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks.

0: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt, 500 gram, per stuk 3,99. Alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
1: Hallo!

0: met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Prijzenparade, de beste Siemens-deals.

0: profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Goedemorgen, het is 2:02. Het slamweerbericht van Weer Online. In het zuiden valt er regen. In de rest van Nederland is het lekker droog en zonnig. En best wel warm ook vandaag, 20 tot 24 graden. Slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Prins Kruisplein, daar 16 minuten. De A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 1:04. De A20 richting Hoek van Holland tussen Gouwe en Nieuwekerk aan den IJssel, 14 minuten. En ook de A58 richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Je vertraging daar is 10 minuten. Het is 2:08. Tijd voor de hoogtepunt van het ANP. En hier is Mario Kwaitaal. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het oplossen van de problemen op het stroomnet gaat ons volgend jaar €12 per maand kosten. De netbeheerders verhogen hun tarieven om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken te kunnen aansluiten. In het Brabantse Dinteloord is een Pool opgepakt die zijn vader vermoord zou hebben. Hij was op de vlucht en werd internationaal gezocht. De man kan in Polen levenslang krijgen voor de moord. En in Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind. De 2 zouden in de auto hebben gezeten die na de aanrijding doorreed. De bestuurder meldde zichzelf bij de politie. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Hielke en Marijn. Goedemorgen, dit is de Slam Ochtendshow met een echte house in de pauze throwback. Coolio zometeen, Gangsta's Paradise. En dit is Another.

0: 10 minuten over 9:30. Coolio en Gangsta's Paradise.
1: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op met het vuur. What the fuck?
0: Sinds ik weet dat ik deze ochtend de ochtendshow mag vervangen, heb ik al zin hierin.
4: Dat zegt eigenlijk iedereen die dit item mag doen.
0: Ja, we beginnen eigenlijk met het hoogtepunt van de week.
4: Maar het hele gegeven slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
0: Nee, maar ja, scherven brengen wel echt geluk volgens mij. Hè? Dus het is eigenlijk de grootste prijs die je kan winnen, is eigenlijk wat je hier op dit moment hier iedere maandagochtend kan winnen. Wij gooien dingen stuk, of jij eigenlijk. En ja, de scherven brengen geluk.
4: Dit hoor je nergens anders.
0: Dit hoor je nergens anders.
4: En dat heeft een reden.
0: Jury, goedemorgen. Waarom kan jij wat geluk gebruiken?
5: Goedemorgen, ja, ik kan een beetje geluk gebruiken voor het zonnetje in de tuin.
0: De tuin, want je bent de tuin aan het verbouwen, of?
5: Ja, ik ben de tuin verbouwen. En een beetje zon is wel mooi meegenomen in plaats van de regen.
4: Ja, want dan is regen niet handig, omdat het gewoon niet fijn is om in de regen te werken, of ja, hoe moet ik dat
5: doen? Nou, ik hou niet zo van regen, eerlijk waar. Ik heb niet zo van de regen, dan zei ik nat.
0: Begrijpelijk. En hoe gaat de tuin eruit te zien?
4: Ja.
0: Extra tegels?
5: Ja, 66 tegels en dan een pad in de zijkant en dan midden kunstgras.
0: Oké.
5: En dan een paar mooie bloembakken en dan we zijn we al aardig op weg.
4: Ja, maar kunstgras, waarom geen echt gras?
5: Ik hooi kort.
0: Ja, en weet je hoeveel werk dat is, Marijn? Want ik heb er ook naar gekeken, maar dat ben je dus elke week aan het maaien.
4: Ja, maar ja.
0: Tegenwoordig wel van die robotmaaiers natuurlijk, maar dat is ja, maar iedereen
4: een,
0: die dat...
4: Een klein stukje gras.
0: Ja.
5: Maar nou, ik weet het goed gemaakt. Die robotmaaiers, die sponsoren, dan lijkt echt gras.
4: Nee, ja, maar dat moet je ook niet doen, want die robotmaaiers zijn niet goed voor de egeltjes. De egeltjes.
0: Die oh ja, die dan, overreden worden onthoofd dan door de robot.
4: Dat is het ook niet. Je moet dat gewoon met de hand doen. Maar weet je, het ook voor de diertjes, hè? Gewoon een beetje groen in de tuin. Ik hoor heel veel tegel en heel weinig groen. Ja, ik hoor een paar bloembakken, maar ja...
5: Dat klopt, maar er komen wel plantjes in.
4: Ja, maar ja, plantjes.
0: Voor de vorm. Zo'n palmboom.
4: In een betonnen bloembak van een meter hoog. Ja.
5: Nee, ik heb geen betonnen bloembakken.
4: Ah, oké, nou vooruit.
0: Okay. Nou, jullie, we gaan er alles aan doen om het geluk jouw kant op te brengen. Dat de zon gaat schijnen, ook bij jou in de tuin. Wat hebben we allemaal liggen wat we kapot gooien, Marijn?
4: Ja, we hebben allemaal superveel leuke spullen liggen. Onder andere delen van de Gouden Koets, die volgens mij gerenoveerd wordt nog. Maar daar heb ik uit het magazijn ergens daar gejat.
0: Ja.
4: Ik heb de jurk van Armin van Buuren naar Make Up Your Mind. Ik heb brokstukken van de Titanic. Ik heb een complete pallet met niet bezorgde pakketjes. En ik heb alle vergeten te scannen boodschappen bij de zelfscan van de Jumbo hier om de hoek. Dat zijn meerdere kratten, dat is echt enorm veel. Vandaag trouwens €232 boete als je wat vergeet te scannen bij de zelfscan.
0: Oké, okay. Nou fantastisch. Dat gaat allemaal kapot gegooid worden. Op naar het magazijn. Let's get ready to
5: rumble! Wat zullen we doen? Meer van een man? Meer van allen?
4: Zeg maar...
5: Met
4: wie zit je ondertussen te praten, Juri? Je bent op de radio.
5: Nou, mijn buurman die is ook bezig aan het verbouwen. En daar staat toevallig naast me.
4: Oh, je bent hem even instructie aan het geven?
5: Of ze een stukje door.
4: Okay.
0: De buurman gaat verder. Kun jij even belangrijke dingen, Juri, dingen doen? Namelijk geluk krijgen.
4: Even focus, Juri. Belangrijke keuze moeten nu gemaakt worden. Een gouden koets moet kapot. De jurk van Armin, de brokstukken van de Titanic. Een complete pellen met niet bezorgde pakketjes. Of alle vergeten te scannen boodschappen bij de zelfscan van de Jumbo hier om de hoek. Jij mag kiezen. Wat gaat er als eerste naar de vlakte?
5: Nou, ik zou voor de pakket van PostNL doen.
4: Hoppa!
0: Zo! Wat mag er nog meer tegen de vlakte?
5: De koets.
4: Hoppa! Nou, dat is wel groot. De koets is wel iets groter dan... dit is wel ongeveer het formaat.
0: Oh, dan ging het raam ook nog van de koets.
4: My
0: wat mag er nog meer?
4: Man, daar komt hij aan. De brokstukken van de Titanic.
5: Ja, lukt niet maar.
0: Dat is een groot schip ook, hè? Nee, daar is niks meer van over.
4: Oh, stik voorzichtig. Leuk feitje over de Titanic, Juri. Het zwembad van de Titanic is nog steeds gevuld met water. Tot op de dag van vandaag.
0: Hoppa. Veel iets naar beneden.
4: Daar gaan alle vergeten te scannen boodschappen bij de zelfscan.
0: Oh, die pot augurken ook. Oh. Ik zonde van die wijn,
4: En daar gaat de jurk van Armin naar Make Up Your Mind. Ook een mooie statement trouwens.
0: Zijn hakjes nog.
4: Ja. Ja. Heeft hij goed gedaan dat hij mee heeft het programma. Ja?
0: Is dit genoeg geluk voor jou, Juri?
4: Ja.
5: Jazeker. Okay. Jazeker.
0: Dan wens ik jou een fantastische week en een prachtige tuin met een hoop zon.
5: Het komt helemaal goed.

0: De stembussen zijn geopend voor de Dance 1000. Als je jouw favoriete dance tracks doorgeeft, dan maak je kans op 2 ADE Pro passen. Dan kun je naar alle feestjes op het Amsterdam Dance Event. Misschien stem je wel op Martin Garrix, misschien wel op David Guetta, misschien wel op Afrojack. Je hoort ze nu alle drie op één track, Our Time. En stemmen doe je op slam.nl. Zometeen Patrick Wolda onderweg naar nieuwe Huizen in de Pauze. En ik spreek je vanmiddag weer vanaf 2 uur.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lidl. Met onze nieuwe microtuintjes.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Boek direct een proefrit.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere bananen.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en drie vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de vier tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Lekker die barbecue nog even uit de schuur trekken morgen, hoor. Hey. Dankjewel Mario, goed nieuws. Slim verkeer dat door Flitsmeister, 4 vertragingen en dit zijn ze allemaal gewoon. A1 richting Amsterdam tussen Eembrugge en restaurant De Witte Bergen. Daar is een ongeluk gebeurd, kost je nu 10 minuten. Maar dat zal wel oplopen. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk in Duitsland, 6 minuutjes. A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Kortland Aquaduct, 10 minuten. En de A58 richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Een ongeluk kost je daar 20.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
14: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: je collega als een soort Bibi Suriani op het bureau ziet tikken met een vingertje als een soort piano, weet je wel. Dan weet je dat Slam aan staat, toch? De Bauza Magnetic hoor je.
1: Goedemorgen, Petje!
0: Good morning! Maandagochtend, een feestelijke maandag bij Slam vandaag. De slingers hangen in de studio. Ik denk voor het lekkere weer. Ik denk omdat de stembussen voor de Dance 1000 zijn geopend. Ik draai zometeen trouwens de nieuwe Axwell. Die mag erin van mij, hoor. En onze Hielke Boersma is jarig. Hey, gefeliciteerd Hielke. Namens het hele Slam-team natuurlijk. Je hoort hem vanochtend in de Slam-ochtendshow. Hielke heeft denk ik dit liedje in zijn jeugd ook nog wel mee gezongen. Er zijn van die nummers die je vroeger als kind volledig meezong, terwijl je eigenlijk geen idee had wat je aan het zingen was, toch? Deze van Christina Aguilera bijvoorbeeld. Je stond vroeger gewoon vrolijk I'm a genie in a bottle mee te zingen en je dacht waarschijnlijk leuk, zo'n meisje in een fles. Helemaal leuk. Dit gaat dus eigenlijk over seksuele spanning. Zeg maar, het mentale voorspel. Vlak voor de neukie-neukies. Ja, Christina wil best met iemand meegaan, maar die gozer moet wel eerst een beetje moeite doen. Oeh, ja, en haar verleiden. Daar gaat het liedje eigenlijk over. Oké dan, nou hier is hoor. Jean in de

0: werkdag 10-20 twee slam hits in de mix gegooid. Een soort muzikale blender hebben we hier in de studio staan. Gooien we twee tracks in en dan kijken we of het samen past. Dan mag jij vooral via de slam app laten weten of jij vindt dat ze lekker samenwerken. Nou, het is maandagochtend. Wat heb je nodig om van de moeilijke maandag een mega maandag te maken? Zeg maar.
1: Heel goed.
0: Koffie en dikke slambeat. Nou, en dat is eigenlijk perfect voor deze morning mashup. Kom je maar uit op één track voor deze mashup vandaag. Espresso van Sabrina Carpenter. Maar dan in de mashup gegooid, zodat hij iets meer slam wordt. En hij jou een boost gaat geven voor deze maandagochtend. Dacht ik zo, toch? Ik heb hem gemixt met Outkast. Miss Jackson werkt best wel prima volgens mij.
2: De Slam Morning Mashup. Let's go. Yeah.

0: Slam Morning Mashup.
1: Met vandaag Sabrina Carpenter en je muzikale shot espresso en outcast Miss Jackson in de mix. Morgen 10:20 een nieuwe mashup. Morgen is Prinsjesdag, hè? Misschien moeten we daar even iets mee. Als je een idee hebt, laat het even weten via de Slam. Dit is Frankie Rizzardo, Shinjuku.

0: ze toch. Frankie Rizzardo uit je speakers. Ken je de naam Sergio Bilotta? Sergio Bilotta. Nee, dat zeg je waarschijnlijk niks. Maar je hebt zijn adem meer dan een paar keer door een saxofoon horen gaan. Dat klinkt heel erg cryptisch misschien. Sergio Bilotta was een strandmuzikant, als ik het even zo mag noemen, in Roemenië. Hij speelde heel vaak op het strand met inderdaad een saxofoon. En terwijl hij dit gezellig aan het doen was voor de zon aan binnen de mensen, werd hij gebeld door een producer die hem had zien staan op het strand. En een paar uur later stond hij dit deuntje in te blazen in de studio. Met het zand nog onder de schoentjes. Mr. Saxo Beat, hij hoort hem zo meteen.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Amazon.

0: een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Sluim met je weer update door Weer Online. Af en toe zon, plaatselijke buitje. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. 20 tot 24 graden vandaag. Hey, en als we dan heel even kijken voor de grap. Even voor de gein. Even kijken naar morgen. Morgen komt de zomer weer even terug. En maximaal 27 graden. Ja, ik zou morgen voor de laatste keer dit jaar gewoon je korte broek aan doen als ik jou was. Ik zou het doen. Barbecue uit de schuur. Sluim verkeer dan door Flitsmeister. 6 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A4 richting Amsterdam tussen Burgerveen en Rijshout. Een auto met pech daar. 7 minuten. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuutjes daar. De A13 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft. Auto met pech kost je daar een kleine 10 minuten. A50 richting Arnhem tussen Renkum en Waterberg. Kleine 10 minuten ook. En een flinke nog voor dit tijdstip op de A58 richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Een ongeluk daar. En naar verwachting duurt dit tot 11 uur vanochtend. Kost je nu een half uur.
15: Patrick Wolda.
14: Hugo komt eraan. En die ene saxofoontrek, Alexandra Stan. Dit is H, ring my bell.

0: De stem die je hoort is dik 40 jaar oud. Het is Sister Nancy die je hoort zingen. Met een nummer Bam Bam uit 1982. En nu dus in een nieuw jasje gestoken door Hukel met Solto. Vaak gebruikt wordt het sampletje Jay-Z, Kanye West, Rihanna. Allemaal elementen van Bam Bam gebruikt. Dit is Slam onderweg naar een nieuwe middagshow met Thomas. Vanmiddag vanaf 4 uur. En wist je dat je gewoon ergens goed in kan worden door YouTube? Eigenlijk is YouTube ook een soort school. En dit is Dave. En samen met zijn beste vriend, wat ook nu zijn producer is, kennen we elkaar 15 jaar, hebben zij vroeger piano leren spelen via YouTube. Ja, je kan dus alles leren via YouTube. Dus die piano die je nu hoort, is dus te danken aan YouTube. Dave & Tams, Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: 5'9 brown eyes.
1: Vanochtend zijn ze geopend. De stembussen voor de Slam Dance 1000. Die zit eraan te komen binnenkort. Over 2 weken gaan we los. En je kan nu stemmen via slam.nl. Doe dat, want je maakt kans op een hele dikke prijs. Wat het is, vertel ik je zo meteen. En deze stond vorig jaar op 91. Avicii.

vanochtend zijn ze geopend. Hè? De stembussen voor de Slam Dance 1000. Over 2 weken gaan we hem uitzenden. De 1000 beste dance tunes ooit gemaakt. Volgend jaar, want deze lijst die maken we samen. Slam.nl en deze komt er sowieso in. Vorig jaar is op 91, Avicii. Als deze er niet weer in komt, dan eet ik mijn microfoon op. Met arm en al. Slam.nl, daar moet je zijn. En dit jaar maak je kans op een hele mooie prijs als jij stemt op onze Slam Dance 1000. Want traditiegetrouw is de Dance 1000 ook een beetje een opwarmer voor het Amsterdam Dance Event. Dat vinden wij misschien wel het vetste feest van het jaar. Een aantal dagen lang in de hoofdstad van ons land, dat helemaal in het teken staat van dance. Je maakt kans op 2 Pro Passes voor ADE. Als je stemt via slam.nl. En Pro Passes is eigenlijk gewoon een heel duur woord voor toegangskaarten voor alle feestjes. Zo moet je het zien. Je kan overal met je bandje naar binnen lopen. Daar wil je bij zijn. ADE bestaat dit jaar 30 jaar trouwens, zag ik. Het wordt sowieso een jubileumeditie en het wordt sowieso een vette editie. Slam.nl, daar moet je zijn om te stemmen op onze Slam Dance 1000. Misschien zeg jij, joh, de nieuwe Armin van Buuren moet er ook in.

0: Ben jij wel eens vergeten te scannen bij de zelfscan? Maar dan even gewoon eerlijk, hè?
1: Eerlijk.
0: Misschien ben je wel eens expres iets vergeten? Vanaf vandaag, deze maandag, gaat het je echt veel meer geld kosten als je iets vergeet. Dus als je nog boodschappen moet doen vandaag, blijf even luisteren. Ik vertel je zo precies wat het gaat kosten. Slam. Coming up. En die doen natuurlijk, hè?

0: flitsende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ach, wat heerlijk, hè. Ik moet de Summer 500 morgen nog even een keertje doen. Dat lijkt wel lekker. Sleuw verkeer dat door Flitsmeister. 3 vertragingen. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier extra. De A12 richting Arnhem. De andere kant op dus. Tussen Westervoort en Velperbroek. Een auto met pech. Kost je gelukkig maar 5 minuutjes. En de A28 richting Amersfoort. Tussen Hattemerbroek en het Harde. 10 minuten daar. Let's
2: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Patrick Wolda.
5: Het mag het 100% maandagochtend zijn, maar ik schenk er gewoon lekker eentje in zo meteen. Hoor, met Marshmallow, Another Drink, ook Justin Bieber komt eraan. En nu is de lekkere zomerzee. Ian Curry. Go!

doe niet moeilijk over een extra drankje op de maandagochtend. Another Drink hoor je met Kelsey Ballerini. Hierbij sluit natuurlijk Patrick hierbij. Goedemorgen. Als je dat extra drankje gaat afrekenen in de supermarkt vandaag en je vergeet hem te scannen, dus je wil hem afrekenen, maar je vergeet hem te scannen, dan kan het je vanaf vandaag niet 181 euro kosten als je gesnapt wordt, maar 242 euro. Ja, de boete voor de winkeldiefstal is verhoogd vanaf vandaag. Vind ik veel geld, maar goed, je mag het ook niet doen natuurlijk. Je moet het ook niet doen. Maar even eerlijk. Heb je wel eens iets bewust niet afgerekend? Ik durf dat dus niet. Nee, ik klink misschien als een hele stoere vent, maar zo stoer is Petje niet hoor. Ik heb ook wel eens gehad dat je dan toch iets onbewust vergeten bent af te rekenen. Dat ze dan gaan controleren bij. En dan komen ze dat doosje eieren tegen. En dan staat daar, ja, niet gescand, niet afgerekend. Kut, hé. Dan sta je dat toch met een rode kanus, hoor. Ik vind dat toch niet leuk. Maar goed, wees een beetje extra alert als jij vandaag nog de boodschapjes gaat doen. En dus ook gaat zelf scannen. Wat natuurlijk wel heel erg lekker is, toch? Hey. Baby Rexha, die komt eraan. En Justin Bieber, die zegt alvast sorry.

0: is de Grand Slam van deze week. John Summit en Absolutely Don't Believe It. Nou, dit ga je ook nooit geloven. Zometeen een Grand Slam Classic. Oh.
1: Hey, what's up? This is BB Rexha.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Grand Slam Classic.
0: Hey, zijn we al vriendjes op Instagram? @SlamOfficial, daar volg je Slam natuurlijk. Jouw favoriete radiozender is @SlamOfficial, maar je kan mij natuurlijk ook volgen. Hè? Patrick Wolda, vind ik gezellig. We gaan terug naar het jaar dat Instagram werd gelanceerd. In de Grand Slam Classic vandaag. Dit liedje was jarenlang een misverstand. Nelly en Ashanti die hadden jarenlang een knipperlichtrelatie. Ze waren muzikaal natuurlijk ook een bekend duo. En daardoor werd Just a Dream automatisch gezien als een nummer over hun relatie.
1: Grand Slam Classic.
0: Tenminste, dat waren de geruchten. Nelly zei zelf van niet. Volgens hem ging het gewoon over het algemene gevoel van iemand verliezen en diegene terug willen. Ja, ja, Nelly, het zal wel, het zal wel, het zal wel. Het is een dikke Grand Slam. Het werd een wereldhit. Augustus 2010. Dus het nummer is alweer 16 jaar oud, hè. Grand Slam Classic.

Van Nelly, wat we hoorden in de zomer van 2010. En toen deze uitkwam, werd het gelijk gebombardeerd tot de Grand Slam. Vandaag Grand Slam Classic, Nelly, Just a Dream. Dit is Slam, goedemorgen. Kygo en Max McNown. Dit is Take Me Back, hoor je nu.

0: back hier bij Slam. Ja, over een half uurtje is weer zover. We gaan weer in de mix hier om jouw lunch nog lekkerder te maken tijdens jouw broodje bal. Ik weet niet wat er vandaag op het menu staat natuurlijk. Hè. Om 12 uur house in de pauze. Tot die tijd onder andere deze Stromae.
1: Hallo, dans.
0: En ook Adela komt eraan. 1 in LA. Hallo, dans. Blijf erbij.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: waarderingsregeling, teruggeleverde kosten,
1: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: Trek die Weber maar weer uit de schuur, hoor. Af en toe zon, plaatselijke buitje. Het is 20 tot 23 graden. Morgen, zomerse dag, 27 graden. Lekker, man. Slim verkeer dat door Flitsmeister. Vier vertragingen zijn er. A7 richting Zurich tussen Breesanddijk en de brug over de Lorentsluis. 5 minuutjes. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Een kwartier. A28 richting Amersfoort. Een auto met pech staat er langs de kant tussen Hattemerbroek en het Harde. Kost je nu een kwartiertje ook. En de laatste in dit overzicht is de A58 richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Galder. 10 minuutjes daar.
5: Patrick Wolda.
4: Onderweg naar Houzen in de pauze vanaf 12 uur. Tot die tijd de nieuwe Robin Schulz. En dit is Adela.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

Het begon met een heel oud liedje uit de jaren 80. Dat sampletje werd gebruikt door Watermat. En Bullet maakte hij ervan een paar jaar geleden. En daar was ineens de Duitser, de goed gesnorde Duitser Robin Schulz. Die maakte daar deze Take It Slow van een paar weken geleden. Dat is gewoon eigenlijk een heel goed liedje, toch? Misschien komt hij wel terug in onze Slam Dance 1000. Je kan nu stemmen op slam.nl. Stem op onze Slam Dance 1000. Over 2 weken gaan we uitzenden. Nou, over dance gesproken. Snap Rhythm is a Dancer staat altijd hoog in die lijst. En die hoor je zo meteen. Nou, let's go.

0: Jij luistert Slam. En Nanneke, hoe ga jij vandaag?
1: Ja, goed. Lekker mijn tas aan het inpakken, want ik ga weer naar huis na een weekje vakantie.
0: Och, lieverd, waar ben je? Waar zat je?
1: Ik zit in school.
0: Hoeveel?
1: Ja, dit moet je niet uitzenden.
0: Nee, ik zal het niet uitzenden, hoor.
1: In school, bij Bergen.
0: Schorrel, ah. Want, ja. Want daar is het lekker weer.
1: Nee. Ik heb 3,5 dagen regen gehad, maar het is hier zo lekker rustig, dus dat maakt ook niet uit.
0: Even lekker ontprikkelen, zeg jij.
1: Ja.
0: Hey, het is natuurlijk de moeilijke maandag. Iedereen heeft altijd een beetje last van. Ik zoek een beetje Monday motivation. Heb jij een beetje motivatie voor onze lieve Slamluisteraar?
1: Nou, maandag is voor velen misschien een beetje een roddag, maar niet doen. Gewoon lekker Slam, keihard aanzetten, genieten van de dag en... gaan tot het weekend.
0: Love, Nanneke, dankjewel.

Shakira bij Slam natuurlijk, waar het bijna 12 uur is. Get ready. En daar is het bijna lunchalarm. Maak je klaar voor de lunch, want House in de Pauze staat in de startblokken. Dus je kan bijna in de rij gaan staan, hè? Voor de kantine met je collega's. House in de Pauze over 7 minuten.

0: Zometeen na 12 begint de lunch bij jou. En begint bij ons House in de Pauze. Een waterval aan hits, maar ook heel veel lekkere throwbacks. Donna Summer onder andere in de mix zometeen. Total Touch. Ken je die nog? Dr. Cuccio. En zullen we er eerst even een klein raadspelletje doen? Is dat leuk? Toch? Wat is dit liedje? Dit is de eerste zometeen in House in de Pauze. Oeh, ik zou het heel knap vinden als je dit weet. Want dat is de eerste zometeen in House in de Pauze. Je mag raden in de Slam App.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht.

0: of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: En voordat we gaan houden in de pauze, even naar de wegen met Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de langste, de A2 richting Utrecht tussen Zaltbommel en Waardenburg. Daar 6 minuutjes, de A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. A16 richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel. 6 minuutjes, A28 richting Amersfoort tussen Hattemerbroek en Het Harde 11 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 10 minuten extra reistijd.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

je wat nou zo lekker is in House in de Pauze? Je hebt heel de tijd van die oja-momentjes. Had ik dus ook bij deze. Roll Deep, Green Light, in de mix. Dit is House in de Pauze. De lunch is geopend. Lekker man, eet smakelijk. En terwijl jij lekker aan het kouwen bent op jouw bammetje met boterhamborst, is dit House in de Pauze tot 2 uur vanmiddag met alle genres in de mix. Total Touch komt eraan en dit is Kiesa. Hideaway. Taking me high.

0: Ja, ze hebben natuurlijk veel meer gedaan dan alleen Smack My Bitch Up, toch? The Prodigy daarom vandaag in House in the Pauze, Jordan Preach. Zometeen nog veel meer House in the Pauze met Jubel, Dancing in the Moonlight. Ook Will Smith en Afrojack zometeen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info check

0: Bovido.nl. Mis niks en sla je slag. Bovido.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Oh, wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is Beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Er is een

0: van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

praat er schuur hoor. Verkeersupdate. De langste op dit moment. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk in Duitsland. Een kwartiertje daar. A50 richting Oost tussen Bankhoef en Paalgraven. Ongeluk daar kost je ook een kwartier. Wij gaan heel snel door met House in de Pauze. Dit is Afrojack. Later.

0: Skeletons in Huizen in de pauze. Heb je het al gehoord? De stembussen voor de Slam Dance 1000 zijn geopend. Stem op slam.nl. Karel, hoe gaat-ie?
1: Man. Die had ik ook even nodig. Een beetje house in de pauze. Want ik ben me een partij naar de kloten.

0: Blijf erbij voor Camel Fat, Bounty Hunter, Jonas Blue en Snap uit de 90's. Zometeen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: En boek direct een proefrit.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de. Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: 6 vertragingen, meldt Flitsmeister. De A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuutjes daar. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Een kwartier. A50 richting Os tussen Ewijk en Bankhoef. Een kwartier ook. A59 richting Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. Een auto met pech kost je daar 10 minuutjes. En de laatste voordat we verder gaan met House in de Pauze. De A76 richting Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 10 minuutjes daar.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

Hey, lekker man. Gewoon nog een uurtje. Hou ze in de pauze. Jonas Blue, Ed Sheeran, Camel Fat staan allemaal op de line-up voor dit uur. Deze komt uit het jaar dat het eerste echte sms'je werd verstuurd. 1992. Eigenlijk was deze groep heel helderziend, joh. Want nu doen we het met

Vanavond hoor je ze weer. Nieuwe avondshow hier bij Slam. Jarno en Jeppe met de avonturen van Jarno en Jeppe. Vanaf 7 uur natuurlijk hier bij jouw favoriete radiozender. Waar je nu House in de Pauze hoort bij Slam. En dit is Jonas Blue.

0: Nou, zaterdag werk ik altijd en dan stop ik het huis. En gisteren ben ik... ik had heel leuk gedaan.
1: Oh, wat heb jij gedaan, Trudy?
0: Ja, nee, dat mag niet op de radio.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Nee, als er bekenden mee luisteren, dat gaat hem niet worden.
1: Heb jij vieze dingen gedaan, Trudy?
0: Ik zeg niet.

0: Dit is Slab It House in de pauze zometeen. Een throwback. Ja, dit is een classic. Die hoor je bijna elk weekend al wel voorbij komen in de club en waar dan ook. De Party Squad, helemaal naar de kloten. Zometeen. En ook Oliver Helders en Lucas en Steve. Blijf bij House in de pauze.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
8: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven.

Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. 20 tot 23 graden. En heb je het hoog gehoord van morgen? Het kan 27 graden worden morgen. Dus korte broekje in de strijkplank vanavond, dacht ik. 4 vertragingen. A1 richting Osnabrück. Tussen de Lut en de Nederlandse grens. 6 minuutjes. A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 11 minuutjes daar. A50 richting Os. Tussen Ewijk en Maasbrug. 5 minuutjes. En de A76 richting Keulen. 5 minuutjes extra reistijd. Dit is House in de Pauze.

0: Het ligt op een puntje van mijn tong. Oliver Heldens, Melody natuurlijk.
1: Ja, dit bedoel ik. Het is allemaal van die lekkere throwbacks. Allemaal van die lekkere oh ja momentjes. Hou ze in de pauze. Elke werkdag, elke dag sowieso. 2 uur lang in de mix om jouw lunch lekker te maken. Met zometeen Lil Wayne, die ook zonder autotune gewoon

Bad Bunny, de grote, grote winnaar van de Emmy Awards. Vorige week was dat in Amerika natuurlijk. Voor zijn halftime show optreden. 7 Emmys heeft hij naar binnen gesteld. Ja, ik denk dat een Emmy voor veel mensen meer waard is dan een diploma. Ik denk dat ik in mijn hele leven niet eens 7 diploma's heb gehaald. En dan tel ik mijn zwemdiploma's en mijn fietsdiploma mee. En mijn fietsdiploma. Zo, weet je dat nog? De jarige Hielke Boersma zometeen vanaf 2 uur. Maar nog een paar minuten house in de pauze. En deze is voor alle Friezen onder ons. Laat je horen, ha, goeie!

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel Mario. Het is 2 minuten over 2. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen. Op de A2 richting Utrecht tussen Geldermals en Culemborg, daar 16 minuten. De A4 richting Rotterdam tussen Delft en Schipluiden, 13 minuten. A8 richting Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en Brugge over de Zaan, 10 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland, 11 minuten. En de A59 richting Zonzeel tussen Dussen en Hoijpolder, daar 17 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
11: Hoi Hilke.
3: Slam. Hilke Boers. Plasma.
5: De meeste beats tijdens je werkdag. Zometeen Mr. 305, Mr. Worldwide, Pitbull komt eraan. Hotel Room Service, Akugel, Moving to the Sun, Calvin Harris en Sam Smith. Dit is Promises.

Vol gas richting het einde van de eerste werkdag van de week met The Beats van Slam. Dit was Mr. 305, Mr. Worldwide, Pitbull en Hotel Room Surfers. Hey, 20 miljoen ton aan goud ligt gewoon voor het oprapen. Je kan het gewoon gratis meenemen als je het vindt. Nou, waar dat ligt, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. Ook Tame McRae komt eraan en heb je deze track al gehoord? Slam. Grand Slam. Hij was afgelopen vrijdag nog te gast in de Slam X Marathon. En hij heeft nieuwe muziek. Johnson met Pak de Grand Slam met Don't Believe It.

keep watching. Slam op je maandagmiddag. Hielke hier bij je met Tate McRae en Just Keep Watching. Hey, 20 miljoen ton aan goud ligt er gewoon voor het oprapen. Als je het vindt, mag je het gewoon gratis meenemen. Je moet alleen wel heel goed zoeken. Het ligt namelijk verspreid over de gehele oceaan. Ja, het is uitgerekend dat er zo'n 20 miljoen ton aan goud te vinden is in de hele oceaan. Dan moet je waarschijnlijk wel nog langs al die enge vissen met van die lantaarns op hun hoofd en zo. Maar dan ligt er ook een schatkist te wachten. En dit is The Ocean. Mike Perry bij Slam. You can be-

0: meer dan een maand, dan gaat het Amsterdam Dance Event alweer los. Dat is het voordeel van als de zomer tegen zijn einde loopt, dan weet je dat de ADE altijd dichtbij is. En luister je naar Slam, dan maak je kans op pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Wat kun je met een pro-pass? Alles. Ja, dat is het mooie van een pro-pass. Je kan overal naar binnen lopen. Normaal gesproken moet je toch een beetje kijken waar ga je heen. Het is allemaal duur genoeg natuurlijk. Met een pro-pass loop je gewoon lekker overal naar binnen. Je kan naar Benwal, je kan naar Armin van Buuren. Je kan naar elk feestje uitzoeken waar je naartoe wil. Hoe je er kans op maakt, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. Ook Lost Frequencies en Black Sprit komt eraan.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Hans en de Inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hallo.

0: NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Goedemiddag, het is 3:01. Het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag veel bewolking, hier en daar een spatje regen. Het is niet koud, zo'n 20 tot 23 graden vandaag. Morgen gaan we in het zuiden richting de 27 graden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. 51 minuten, dat komt door een ongeval. De A4 richting Rotterdam tussen Gaag Aqueduct en Schipluiden, daar 16. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland, daar 11 minuten.
12: Hilke Boersma.
11: Nieuwe muziek komt eraan, Josh

talent hier bij Slam. Josh Baker. Geen familie van George, heb ik me laten vertellen. My Place is nieuw bij Slam. Wil je meer van Josh Baker horen? Hij gaat zijn eigen show doen op het Amsterdam Dance Event. Dan gaat hij 4 uur draaien. Dan neemt hij helemaal mee op reis. Mocht je daar meer van willen horen, deze Josh Baker. Hey, ik ben hem op dit moment zelf aan het invullen. Avicii met Levels. Moet er zeker in. High on Life. Martin Garrix. Fred Again mag natuurlijk ook niet ontbreken in mijn lijstje. Eric Prydz. Ja, het stem is weer begonnen. 27 september gaan we weer los met de Dance 1000. De 1000 allerbeste dance tracks volgens jou. Je kan nu stemmen op slam.nl. Kies jouw 10 favoriete dance tracks. Dat is toch wel moeilijker dan je denkt. Want dan heb je er al 5 ingevuld. En dan denk je, oh ja, die ook nog uit die tijd is ook zo goed. En oh ja, Fisher hebben we ook nog. Je kan het even doorgeven via slam.nl. Je doet het niet voor niks. En de lijst wordt beter omdat jij meestemt. En je maakt kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Wat kun je daarmee? Alles. Ja, je kan overal dan naartoe. Je kan elk feestje kun je naar binnen lopen van woensdag tot en met zondag. Dat je geen energie meer over hebt, pak je alle feestjes mee. Je maakt kans op 2 pro-passes als jij stemt op de Slam Dance 1000. Ga naar slam.nl. Ik heb 2 suggesties zometeen voor je. Regard en Ride It. En ook het nieuwe talent Silva Bumpen. Die hoor je allebei zometeen. Dit is Dua Lipa bij Slam.

Of a bump on tonight hier bij Slam. Hey, Miley Cyrus wil tegenwoordig door het leven gaan als Miley. Dus zonder achternaam. Ze vindt Miley een sterker merk. Een beetje zoals Gordon dat ook al jaren doet, toch? Vraag me wel af of Miley vergeleken wil worden met Gordon. Miley, zonder Cyrus dus. End of the world hoor je nu bij Slam.

Miley en End of the World hier bij Slam. Zometeen nemen we weer even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. Slam. We gaan terug naar het jaar waarin Apple met de iPod kwam. 1000 songs in your pocket. Dat was helemaal nieuw toen. Welk jaar heb ik het over? Dat hoor je zo meteen hier. En ook deze Slam Tracks komen erop.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: winkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus €80 per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn twee verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het Hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. Dit was het nieuws op Slam.
1: Jeroen, dankjewel. Het is 2:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met 1 noemenswaardige vertraging. Die staat op de A4 richting Rotterdam tussen Delft en Keteltunnel. 13 minuten daar.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
9: Hoi Hilke.
8: Slam. Hilke Boersma.
1: Hey, zullen we deze maandagmiddag gewoon een beetje als weekend laten voeren? Met de Slam X Marathon Track of the Week. Deze week van David Guetta, Somebody That I Used To Know komt eraan. En ook Another, zometeen.

0: talk to you. Hier bij Slam. Dance 1000 Throwback. Zometeen terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar waarin onze eigen Willem-Alexander en Maxima hun verloving bekend maakten.
1: Hij was een beetje dom.
0: Nou, daar was hij niet dom in natuurlijk. Dat blijft natuurlijk een hele goede catch van onze Willy. Ook het jaar... Een heel goed jaar voor de gamers. Nintendo kwam met de GameCube en de allereerste Xbox kwam uit. Apple kwam met de iPod. Revolutionair, want 1000 songs in your pocket. Dat riepen ze toen de hele tijd. Je had toen daarvoor wel mp3-spelers en zo. Maar de iPod, dat was echt een totale catalogus in je broekzak. PSV werd landskampioen. En Wikipedia werd opgericht. Dat las ik net op Wikipedia. Welk jaar was het? Je hoort zometeen een track uit het jaar. En misschien weet jij het goede jaar wel te raden. Stuur het even door via een berichtje in de Slam-app. Als je weet welk jaar dat was. Je wint dan eeuwige roem hier op Slam. En dat wil je. Zometeen een track uit de Dance 1000. Dit is een DJ Snake, Justin Bieber. Let me love you. I used to be-

0: 2000 Throwback.
1: Het jaar waarin Wikipedia werd opgericht. Apple kwam met de iPod. Willem-Alexander en Maxima maakten hun verloving bekend. En ook SpongeBob was voor het eerst te zien op tv. Welk jaar was het? Kelly, Ronald en Luc hadden het allemaal goed. Het was inderdaad 2001. Ook het jaar waarin Ayo en Nadia Ali opeens met de track Rapture kwamen. Niemand had nog pas gehoord. Ze kwamen allebei uit New York. Hebben toen die track uitgebracht. Nadia Ali, uiteindelijk een zeer bekende vocaliste geworden. Werkte later onder andere nog met Armin van Buuren, met Avicii, met Sultan en Shepard. Avicii heeft later nog een remix van deze track gemaakt, maar dit is het origineel. En je vond hem ook in de Dance 1000 van vorig jaar. Ayo en Nadia Ali en Rapture.
0: Slam. Dance 1000 Throwback.

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7.
5: Wat een geld.
7: 15.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
20: Ik ben Emily van Outeren, ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smin. Boost yourself.
4: En goedemiddag, het is 4:04. Het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag een beetje van alles. Het is bewolkt, regenachtig, maar de zon die kan er ook tussendoor komen. En het is niet koud. 20 tot 23 graden. Morgen wordt lekker zomers. Later in de middag dan weer de kans op buien morgen. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister met een paar korte vertragingen. De A12 richting Arnhem tussen Beek en Oud-Dijk. Daar 10 minuten. Dat komt door een auto met pech. De A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. 10 minuutjes daar. En ook nog de A27 richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond. Je vertraging is daar 11 minuten.
5: Hilke Boersma.
4: Met de nieuwe festival act van Nederland zometeen. En dit is de pauze.

festivals op, op de kop. Ik zag ze vorig weekend nog Hula Baloo in Groningen. We gaan nog veel van ze horen, denk ik. Nieuwe muziek, Flair en Door het Oog van de Nacht hier bij Slam. Nio komt eraan, Miss Independent, Okaigo, Dimitri Vegas en Like Mike. Thank you, not so bad, bij Slam.

0: Go, nieuwe muziek, Take Me Back, hier bij Slam. Bijna 4 uur op je maandagmiddag. En daar komt hij net naar binnen lopen, onze Thomas van Eppelen. Rennend net het pand binnen, of...
1: Nee, zeker niet. Nee. Maar gewoon zo'n klein sprintje doet al wonderen, hè? Voor mijn conditie.
0: Zo is dat, ja. Hey, bommetje volle middagshow, zo meteen weer, denk ik.
1: Ja, zeker. Moet echt even bijkomen hiervan. Shit. Nieuwe zin in je werk natuurlijk. We gaan weer beroepen raden. Misschien hebben we de Efteling gebeld vanwege dat asverhaal.
0: Ja, ik had het vanochtend ook in de ochtendshow inderdaad. Er wordt as daar uitgestrooid. Er gebeuren sowieso hele grimmige dingen in de Efteling. Ja. Je denkt, er komen sprookjes tot leven en gezellig met de familie. En er worden pornofilms opgenomen. Er wordt as wordt daar uitgegooid.
1: Hoe zou de Efteling reageren als het nou nog een keer gebeurd zou zijn? Wat as uitstrooien.
0: Oké. We gaan het horen. En een nieuwe zin in je werk. Dus wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk? Stuur het even door via een appje in de Slam app. Veel plezier zometeen. De Slam middagshow.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks. Voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig. Maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. Dit was het nieuws op Slam.
2: Ja, dankjewel die documentaire. Wat een saai bericht. Klinkt wel zo'n stukje onveilige hechting. Maar goed. Hey, dus 2/4. Situatie op de weg. Iets meer dan 100 kilometer. Dit zijn de langste 3. Vanaf een kwartier is dat. A12 Arnhem-Olbahausen voor Zevenaar. Daar een kwartier. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. 22 minuten. En A50 Apeldoorn richting Zwolle voor Heerder-Zuid. Zooi op de weg. Oppassen. 19 minuten. Daar gaan we met de middagshow.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Deze reclame loopt zo lang dat ik bijna denk dat ze alweer een nieuw rekeningnummer hebben trouwens.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
2: Ja, het is maandagmiddag 4 uur geweest. Een nieuwe middagshow, daar gaat-ie met Koen zometeen. This girl eerst

0: Nieuwsgio, daar gaat hij.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Yes, 10 over 4. Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. We gaan zoveel leuke dingen doen, maar waar gaan we het vandaag niet over hebben? Nou, onder andere dat huishoudens en bedrijven volgend jaar weer meer gaan betalen voor een aansluiting van de stroom en het gasnet. Voor huishoudens betekent dat voor jou en mij dus €140 extra per jaar op de rekening. En dat nog los van alle gas- en energiecrisis en zo.
2: Weet je wat ik zou willen? Ik zou willen dat we gewoon een lijstje maken met alles wat dan duurder wordt. En dat we daarna stoppen over alles wat duurder wordt. Dus ja, gewoon alles onder elkaar en dan klaar.
0: Dat kan, maar dat kost geld. Dat is een beetje... Hey, en niet in de show, Stichting Donorkind. Die stelt een Nederlandse massazaaddonor. Wat een mooi woord is voor Scrabble trouwens. Massazaaddonor. Simon, juridisch aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Met het verwekken van bijna 200 kinderen. Had hij alleen niet verteld tegen de ouders. Dat is het hele ding. En het zijn er veel meer dan 120 die eerder bekend waren. Dus,
2: oh mijn god. Over 18 jaar moeten al deze kids op hun datingprofiel zetten. Ik ben een kind van Simon. Want anders dan ga je met je halfbroertje of halfzusje zitten.
0: Oh, jij bent er ook een van Simon.
2: Oh, ja.
0: Dat is wel grappig trouwens. Om het er toch half niet over te hebben. Is dat ze dus in IJsland. Er wonen maar 400.000 mensen. Daar heb je dus een app van de overheid. Dat je kan checken voordat je op date gaat. Of diegene dus familie van je is.
2: Gadver.
0: Dat is echt zo, ja. Hey, dan gaan we het wel over hebben vandaag. Stelende vrouwen, de kleptomaantjes, ze bestaan. Van een vriendin van mij is een iPhone gejat met een lijpe truc dit weekend. Moet ik het even over hebben. En natuurlijk ook een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. We gaan weer beroepen raden. Dat allemaal komt eraan.
1: Nieuw. Music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Miley. Bass Persuade.

0: richting huis of nog even op kantoor met de beste beats. Onder andere deze van de Tour Brothers. On the fourth floor and dreams will come alive. In het nieuws waar we het niet over gingen hebben, over zaaddonor Simon Semen. Jurgen reageert nog, what's in the name? Semen, goede naam voor een zaaddonor. Semen. Ja, geeft toch ook postbode Semen, toch ook een hele andere draai. Ja.
1: Semen, wij vervelen ons, dus jij moet wat verzinnen. Nou, meisjes, ik weet nog wel iets leuks om te doen.
0: Hey, zo meteen nieuwe editie van de Zin in je werk komt eraan. Heb je zelf een beroep met een zin die je misschien wel 100 keer per dag uitspreekt? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Nu de nieuwste van Ariana Grande. Hier, 3 keer raden, bij Slam.

0: hij is niet zo snel, maar wel heel lekker. Armin en Gwande en Hate That I Made You Love Me. Weer een lekker liefdesplaatje.
1: Zin in je werk.
0: Oeh, het is bijna 16:30. Dan weet je waar tijd voor is. Een nieuwe Zin in je werk. Oftewel, we gaan weer beroepen raden. Wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te verklappen welk werk je doet. Niels, 22 uit Ede. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoogtepunt van de afgelopen dagen geweest voor jou?
2: Ja, dat ik jullie radius van een net show weer hoor.
3: Ah.
4: Nee, dat is lief. Nee, dat is
0: lief. Teltje. Nee, lief van je, Niels. Leuk dat jij er ook bij bent trouwens. Zonder jou geen programma, hè? Zo stel ik. Hey, vertel, wat zeg je wel 100 keer per dag om jouw beroep te kunnen raden?
2: Wat heb je precies gedaan?
0: Je bent 22. Je klinkt al wel als een smart boy. Dus ik denk dat je wel hebt gestudeerd of nog aan het studeren bent. Dan denk ik dat jij juridisch hulpverlener bent.
2: Wat heb je precies gedaan? Nee, helaas niet.
0: Dat is niet goed.
2: Jammer, hè?
0: Helaas niet. Verdient het meer dan wat je nu doet, denk je? Juridisch hulpverlener?
2: Meer. Sowieso meer.
0: Oké. Nou, gooi even een hint op, zodat de Slam-luisteraar in Nederland kan meeraden in de Slam-WhatsApp.
2: Ik kom nooit ter plaatse.
0: Je komt nooit ter plaatse. Net van Seaman. Ja, goed, never mind. Je komt nooit ter plaatse. En de zin in je werk is...
2: Wat heb je precies gedaan?
0: Raad mee in de Slam WhatsApp. Ben benieuwd.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat.
8: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Verschoon

0: meneer.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Toch alles slimme, iets gezongen, dat blijft hangen. Het is 4:30, weer online, weerbericht voor jou. Dit ook misschien, dat weet ik niet. Hey, vanmiddag bewolkt hier en daar nog wat regen trouwens. Wordt wel droger, ook vanavond. 20 tot 23 graden, maar langzaamaan wordt het al frisser. Morgen, vooral in het binnenland, zomers warm met veel zon. In het westen vooral bewolkt. Dan even kijken naar de wegen, verkeer of flitsmeister. Top 3 krijg je van me. Dat zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. Die van 25 vinden we op de A12, Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar. A50 Apeldoorn richting Zwolle voor Heerde-Zuid, Zooi op de weg, 37 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelminakanaal, daar een auto met pech, 26 minuten extra. Maakt het 4:30 nog steeds. De laatste headlines van het ANP krijg je van Jeroen.
4: Goedemiddag. Een Nederlands vliegtuigje is vlak over de grens in Duitsland neergestort. Alle 3 de inzittenden zijn omgekomen. De Cessna was vanochtend opgestegen in Hilversum. Wat er mis is gegaan, is niet duidelijk. In Ghana heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat een schip met coke was onderschept. Dat kwam uit Ghana en was op weg naar Antwerpen. En schoonmakers op onder meer Schiphol en treinstations leggen deze week het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten. Daar was volgens de FNV veel meer uit te halen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: Thomas van Empelen. Terwijl ze kijken bij de schoonmaak, wel gratis

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, vertel, wat doe je eigenlijk?
1: Nee, grapje.
0: Nee, we gaan eerst proberen te raden. Nee, dat ging bijna fout. Hey, wat is er binnengekomen in de app? Dat neem ik met je door. Eerst nog even vertellen, wat is de zin in jouw werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag?
1: Wat heb je precies gedaan?
0: En de hint is...
1: Ik kom nooit ter plaatse.
0: Je bent geen juridische medewerker, dat hebben we gehoord. Even kijken, Rudy, die denkt monteur van auto's.
1: Nee, helaas niet.
0: Wat heb je gedaan met die auto? Welke fucking afslag heb je genomen in je leven? Nee, oké. Dan Mika, die denkt het volgende.
2: Ik denk dat jij elektricien bent, want die doen niet zo heel veel.
0: Nou.
1: Oh, nee.
0: Oh, er zitten heel veel mensen in de busjes nu boos te luisteren, denk ik. Dat is niet goed, Mika. Jij zegt wel 100 keer per dag. Wat heb je precies gedaan? Xander denkt dat jij servicemedewerker bent.
1: Nee, helaas niet.
0: Wouter, die denkt een reclasseringsambtenaar. Wat heb jij gedaan?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, dat is niet goed. Oké, Niels. Wat heb jij precies gedaan is de zin in jouw werk. Gaan we luisteren naar de inzending van Brian.
3: Hij werkt op de ICT-afdeling. Want die komen natuurlijk ook nooit ter plaatse als je problemen hebt met je computer.
1: Ja, dat is hem.
0: Dat is goed. We hebben het geraden. Lekker. Ah ja, maar waar werk je op de helpdesk?
1: Nee, ik werk voor mijn eigen bedrijf in ieder geval. Maar ik probeer altijd problemen zeg maar gewoon op te lossen vanaf een afstandje af. Zodat dan hoef je niet bij mensen op de kaart te komen.
0: Ja, oké, maar wat is je beroep, titel?
1: Ja, ICT-specialist.
0: Ah, ICT-specialist. Nice. Hé, hey, wat goed. Wat is de domste vraag die je ooit hebt gehad? Toch benieuwd, hè? Echt dat je denkt, god, waar zit die laatste hersencel in je reet? Ik heb geen idee. Wat is echt de domste vraag die je hebt gehad?
1: Hoe sluit ik mijn Outlook af?
0: Echt waar? Heb je die echt gehad?
1: Hoor? Ja, inderdaad.
0: Ja, toen heb je waarschijnlijk gezegd met de muis op je scherm naar de rechterbovenhoek.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey Niels, dankjewel. Nog even één keer concluderend. De zin in jouw werken was, wat heb je precies gedaan? De hint was, ik kom nooit ter plaatse. En jij bent...
1: een ICT-specialist.
0: Applaus voor Niels. Watermaat, jojo.
1: Dankjewel, jojo.
4: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam App.
5: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: is nieuw en lekker. En daarom natuurlijk bij Slam Just Sam Harper en Just a Little.
1: Zin in je werk.
0: Maandag editie van de Zin in je werk. We gaan naar Niels 22 uit Ede.

0: move like that.
1: Toch mooi dat er altijd zo'n boom in zit. Clooney, Prospera en Good Girl Slam.
2: De Slam Middagshow met Thomas.
1: Ja, er begint helemaal een ding te worden in Amerika. Dus binnenkort waait het ook over waarschijnlijk. ChatGPT. En ik hoor je denken dat het gebruik van een jaar of 4, 5. Er is iets nieuws. Een nieuwe tool namelijk binnen de chatbot die je vraagt of je koelkast nog goed gevuld is voor het eten vanavond. Of dat het een gekke plek op je arm misschien toch geen kanker is. Weet je wel, dat soort vragen.
3: Dat doe ik, ja.
1: Doe jij dat echt?
3: Ja, ik doe dat. Ja, ja.
1: Alles gaat die AI-machine in bij jou.
3: Nou, ja.
1: Nou, misschien dit ook wel dan. Namelijk vanuit Amerika is er nu een tool in ChatGPT. Ze hadden dit eerder al aangekondigd, maar dit wordt nu echt gelanceerd. Is dat je al je financiën in ChatGPT kan gooien. Alles.
3: Ja, dat zou ik dus niet doen. Ja, dat voelt toch een beetje onveilig.
1: Maar wat heb je dan te verbergen? Vaak zegt iedereen toch van, oh, ik heb geen privacy, is niet belangrijk, blablabla. Ja. Ja. Dat je dan weer dronken 40, 50 euro aan steltjes hebt uitgegeven een keer op een avond. Ja,
3: ja, maak allemaal fouten. Ja, maar, ja. Ja, nou, ik zou bijvoorbeeld niet de foto van mijn reet erin sturen met, ik heb hier een gekke vlek.
1: Nee?
3: Nee. Nee, dat zou ik niet sturen. Nee.
1: Terwijl, heel eerlijk, bedoel, hoe vaak hebben we niet, dat wordt ook allemaal tegenwoordig door AI getrokken, een foto van zittend op de wc gestuurd in een vriendengroep met elkaar, weet je wel?
3: Nee, een foto van mijn rol stuur ik alleen naar een vriendin.
1: Wacht, heb je dat echt gedaan? Ja, heb je echt ooit een foto van je drol?
3: Ja, ik heb een vriendin van mij dat we af en toe gewoon heel verbaasd zijn over wat ons lichaam verlaat. En dat ik denk, dit is echt... grootste drol uit de wereld.
1: Heel blij dat we een werkrelatie hebben. Dat is

Kan maar duidelijk zijn. Emery, ciao, adios hier bij Slam. Ah, er is dit weekend wat gebeurd met een vriendin. Ik ging een kopje koffie drinken, 's ochtends vroeg op een zaterdag. En dan voel ik me echt volwassen, weet je wel. Krantje erbij, een kopje koffie op het terras. In Amsterdam, en er is wat gebeurd. En blijkbaar is dit de nieuwe opluchtings... oplichtingstruc. En wat die truc is, ik wil het je zo meteen even vertellen. Opgepast, onder andere als je ook vaak je telefoon op je tafeltje legt.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
1: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Via je
20: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle drie de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er als het goed is nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's coke waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelfs meestijgen met de inflatie. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Dit was het nieuws op Slam.
22: Dank. Dan even kijken naar de wegen. Langs de 3 krijg je van, maar dat zijn ze vanaf een half uur. Beginnen met de A1 Apeldoorn naar Amersfoort. Voor Hoevelaken, ongeluk gebeurt een half uur extra. Sowieso altijd mega druk daar, maar ook richting Amersfoort dit keer. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht voor Evelingen. 1:05 maar liefst. En de A58 Tilburg-Breda voor knooppunt Bavel vanaf Tilburg Centrum West. 31 minuten. Heet van Adella en Technotronic komen eraan.
20: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
27: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
28: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
26: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
29: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
22: Zit je wel eens op het terras opgepast? Er gaat een dief te werk. In heel Nederland. En de trick is echt slinks. Het is niet normaal. Ja.

0: Technotronic hier bij Slam en Pump Up the Jam. Ook een goede voor de Dance 1000 die eraan komt trouwens. Waar je kan stemmen via slam.nl. Ja, dan dit. Ik wil Nederland waarschuwen voor deze truc. En het is geen hele nieuw truc, maar is nu weer heel populair aan het worden. Onder andere bij mij in Amsterdam. Lopen er meerdere mensen rond die dit doen. En het is echt fucking tricky. Oké, wat is de setting? Een krantje lezen, lekker gewoon boomer. Weet je wel, ik word 34 volgend weekend. Ik ben een fucking boomer aan het worden. Een kopje koffie, een krantje erbij en een goede vriendin van me naast me. We zitten een beetje zo te lezen en op een gegeven moment komt er zo'n gast van tafeltje naar tafeltje. Die begint een beetje raar te roepen met een of andere wijnkaart in zijn hand. Zo bla bla bla bla bla. En hij komt voor ons tafeltje staan. En echt gewoon veel te dichtbij, weet je wel. Een klein tafeltje langs de straat. En hij staat helemaal dichtbij ons. Begint hij allemaal in een rare Oost-Europese taal. Want helaas, zo'n persoon was het wel weer. Mm-hmm. Begint dan te praten. En die wijnkaart, dan zit hij op te wijzen. En een beetje zo op die tafel legt hij het. En uiteindelijk moeten wij echt tegen hem zeggen van joh, donder op, weet je wel. Please go away. Of moet ik gaan staan om je weg te jagen. En het duurde maar, en het duurde maar. En uiteindelijk ging hij gelukkig wel weg. Uit het niets was het ook, opeens was hij weer weg. En wat is het ding nou?
1: Was de afleiding of zo?
0: Ja, die wijnkaart wordt dus op de tafel neergelegd. Zodat dus hij met die andere hand die telefoon zo van het tafeltje kan trekken.
1: Oh mijn god.
0: Ja, dus wij komen daar een paar minuten later achter. Politie gebeld, gekeken of we de iPhone konden uitpeilen.
1: Oh, hij had hem ook echt gepakt.
0: Hij is weggepakt, ja, zeker.
1: Wow,
0: die telefoon weg, zeker.
1: Wow.
0: Ja. Dus wij achter die divan, we konden hem uitpeilen. Want ik kan haar locatie zien van die vriendin. Waar ze is. En, dus wij erachteraan. Uiteindelijk ging hij waarschijnlijk in zo'n aluminiumfolie tasje. En dan valt de verbinding weg. Maar, dus iedereen die nu luistert en vertelt het ook tegen je kids. Of tegen je pa en ma. Die ook zo dom zijn om een telefoon. Ik doe dat ook.
1: Man met
0: als
1: wijnkaart.
0: Je gaat zitten. Man met wijnkaart.
1: Tenzij
0: of een kaart.
1: Sommelier.
0: Dat je dat zo uit zijn hand flikkert. Probeer mijn iPhone te jatten jij. Maar ja, let hierop. Als iemand raar aan het doen is in een taal die je echt niet begrijpt. En dan gaat het niet over wijnsoorten, maar Oost-Europese of wat dan ook. Let op, het is een afleidingstruc. Kijk. Probeer gewoon die telefoon te pakken. Zo. En dat gebeurt nu echt vaker, hoorde ik helaas. Dus,
1: goeie tip.
0: En gewaarschuwd mensen telt voor twee. En zometeen over waarschuwen in de positieve zin. We gaan namelijk twee ADE Pro passen weggeven. Dat houdt in, jij kan naar ieder feestje op ADE. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Cooler. Hey everybody.

Een klein dansje en dat dan 1000 keer. We gaan het doen. Hij komt eraan. Slam. Yes, vanaf zondag 27 september gaan we 1000 keer dansen. 1000 keer iets voelen in je brein. Dopamine komt er langs. Er gaat veel gebeuren. De 1000 beste dance tracks door jou gekozen. Stemmen doe je vanaf nu via slam.nl. Kan ook in de Slam-app. En dat is een beetje gierig. Ja, nee, niet de prijs. Die is waanzinnig. Maar het is een beetje gierig. Je kan maar 3 platen achterlaten in je top 3. Dus met deze heb ik bepaald. Je mag meerdere keren stemmen via slam.nl. Ik ga dat zelf ook een keer of 10 doen. Ik heb net gestemd op Justice Dance, Corsine, Hide You en ook Filterfunk. SOS vind ik een wereldplaat. Maar goed, en dat er nog 10 keer. We horen graag wat jij de allerbeste danceplaat ooit gemaakt vindt. Doe dat via slam.nl. Stemmen daar. En de prijs, wat ik al zei, die is gigantisch dit jaar weer. Opnieuw maak je kans op de meest gewilde passen met het Amsterdam Dance Event. Namelijk de pro-passen. Ik hoor je denken, ja, ik kan dansen als een pro. Ik kan het lang volhouden als een pro. Maar wat houdt die pro-pas in? Nou, dat is dus dat je naar ieder feestje met ADE kan. Misschien niet dat ene huisfeestje ergens bij de grachten. Dat is dan privé geregeld. Maar voor de rest kom je overal binnen. Dat is van een vage loods waar Kiki staat tot de opening van de gashouder in het Westerpark.

0: Je hebt het vanmorgen gehoord in de ochtendshow. Misschien heb je het wel dit weekend gelezen, maar het blijft een bizar bericht. Namelijk, er zijn dus blijkbaar echt mensen die het as van overleden familieleden uitstrooien in de Efteling. Dat gebeurt. Maar toen dachten wij, laten we eens testen hoe daarop wordt gereageerd bij de Efteling.
1: Precies.
0: Als er wat meer gevallen zijn. Jij doet je voor zo meteen als...
1: Ja, als Chanel.
0: Ja? En jij hebt as uit ook in de Efteling?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, eens even kijken hoe de helpdesk van de Efteling daarmee omgaat. En dus dit nog een keer.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen?

0: en boek direct een proefrit.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Hou vol, Peter, in die relatie vooral, denk ik. Het is iets over 5:30. Weer online weerbericht voor je. Het blijft droog vanavond. Koelt natuurlijk wel af, maar het valt wel redelijk mee. En morgen wordt ouderwets lekker met 25 graden op aardig wat plekken. De hele dag droog en in de avond, echt late avond, wel wat regen morgen. Dan even kijken naar de middagspits. Valt mee, 218 kilometer. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A2, Den Bosch Utrecht voor Culemborg. Daar 3 kwartier. A50 Arnhem richting Zwolle voor Vaassen. Een ongeluk gebeurt 40 over 7 kilometer. En de A58, zal eens een keer niet. Tilburg-Breda voor knooppunt Bavel. Daar aansluit in 35 minuten. Het is 5:55. Laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door Jeroen.
5: Goedemiddag. In Duitsland is een Nederlands vliegtuigje neergestort en daarbij zijn 3 doden gevallen. Het toestel was vertrokken uit Hilversum. Boven een veld vlak over de grens verloor het opeens hoogte en crashte. Steeds meer mensen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat er vandaag 11 onderweg waren en dat er morgen nog eens 7 worden terugverwacht. En in Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Dat meldt Hart van Nederland. Sinds juli is er iemand actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
4: Dankjewel.
6: Thomas van Empelen.
4: Ja, kan je je as nog een beetje uitstrooien in de Efteling? Het antwoord zo meteen. Eerst Jurgen.

0: hier bij Slam. En we zijn pas net begonnen, maar toch bij zo'n plaat als deze wil je eigenlijk meteen je vakantiegeld laten uitkeren en meteen naar Bali toe of Indonesië of zo. Robin Schulz, Watermat en Take It Slow hier bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Afgelopen weekend in het nieuws dat iemand... je kan het niet.
2: Ik vind het zo spannend dat we dit gaan doen.
3: Ja, wel.
0: Oké, iemand heeft dus een familielid uitgestrooid in de Efteling. Het assen in de droomvlucht gegooid. Fucking raar, maar hoe gaat de Efteling hiermee om? Jij bent...
3: Ik ben Chanel en ik ga dus vragen... Of dat ze misschien iets in het as gevonden hebben... wat ik graag terug zou willen.
0: Een ring bijvoorbeeld of zo.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. Oh ja, oké. Nou, laten we bellen.
4: Welkom bij de Efteling. Er volgt nu een keuzemenu.
5: Goedemiddag, de Efteling. U spreekt met Ingrid. Wat kan ik voor u doen?
3: Hi Ingrid, je spreekt met Chanel. Ik was een maand geleden was ik bij jullie in de Efteling met de familie. Nou, iedereen was erbij een soort van. Maar ik heb een vraag, maar ik weet eigenlijk niet of dat ik goed zit met de vraag hier.
5: Oh, wat is je vraag? Dan hopelijk kan ik je helpen.
3: Ik weet niet of dat u van de week het nieuwsbericht had gezien over de droomvlucht. Maar mijn neefje die kwam hier mee en toen raakten we eigenlijk al aan de praat over ons eigen bezoekje een tijd terug. Want het was voor opa Jo, was dit wel, ja, zijn laatste vlucht was echt zijn plek. Dat vond hij zo mooi, de droomvlucht. En ja, we dachten, wie niet waagt, wie niet wint. Want dat zei opa Jo zelf ook altijd.
5: Ja.
3: Nu zaten we te denken dat er misschien dus nog ringen in de as zaten. En sorry voor deze vraag misschien, maar hebben jullie misschien ringen gevonden?
5: Oké, dus als ik het goed begrijp, mevrouw. Allereerst gecondoleerd met het verlies van opa. Ja. Jullie hebben zijn as uitgestrooid in de droomvlucht, begrijp ik.
3: Ja.
5: Ja, en nu hebben jullie het bericht in het nieuws gehoord dat niet de bedoeling was.
3: Nee.
5: En dat we dat ook schoonmaken en dat we dat verwijderen.
3: Ja, ik schaam me er ook wel een beetje voor, hoor. Ik schaam me er wel een beetje voor, ja.
5: Oh. En nu is de vraag of dat we ringen gevonden hebben die daar tussen zaten. Dus dat, ja. En wat we daar dan mee gedaan hebben.
3: Ja, precies, dat is mijn vraag. Ja.
5: Ja. En met wie spreek ik? Want ik heb de naam niet goed verstaan.
3: Chanel,
5: excuses.
3: Chanel de Vries, sorry. Ja.
5: Ja. Ik ga je even in de wacht zetten, Chanel. En dan ga ik kijken of ik dit bij wie ik het eventueel na zou kunnen vragen. Een ogenblik geduld, hoor, alsjeblieft.
3: Ingrid, geweldig. Bedankt.
0: Ik ben benieuwd. Zometeen meer na onder andere deze. When I'm

0: Topic, Becky G en Sorry Papi. Hoe loopt het af met ons uitstrooiavontuur in de Efteling? Dat hoor je nu.
1: Chanel, bedankt voor je geduld.
2: Ja, ja.
1: Ja, ik heb het voor je nagevraagd, maar die ringen die houden wij niet apart. Nee, dus als het de as weggaat, dan is het ook echt. Ja, dan gaan de ringen ook weg. Het spijt me.
2: Maar hebben jullie goed gekeken tussen de elfjes? Want we hebben echt hard gestrooid, hè? Als in het leek als woensdag wel. We hebben echt gewoon het helemaal erin gegooid.
1: Ja, maar als de as verwijderd wordt, dan worden ook de ringen worden daarmee verwijderd. Dus, want die hebben jullie zelf erbij gedaan, denk ik, hè? Want
2: ja, dat wisten wij niet, hoor. Dat wisten wij niet. Okay. Dus dat is eigenlijk want waarom ik ook bel, ja.
1: Ja, het spijt me, maar kijk, daar kan ik je niet meer mee helpen. Oh. Ja, hoe vervelend ik dat ook vind, maar daar kan ik je niet meer mee helpen.
2: Nou ja, dit is dan ook wel een beetje onze eigen fout. Maar mochten jullie dan toch bij die elfjes nog willen kijken of zo, dan namens Jo en de bankrekening ook wel heel erg bedankt. Mochten jullie toch wel iets vinden, dan kun je me hierop terugbellen. Ze zouden top zijn.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Prima. Ja, dan wens ik in ieder geval nog wel een mooie dag toe vandaag.
2: Dat is heel fijn, namens Jo en de Droomvlucht ook. Ja, oké, dank u.
1: Dag Chanel.
3: Applaus.
2: En dan is er een toneelstuk geweest.
3: Oh, wat blijven die mensen netjes.
2: Oh, ja, zo netjes.
3: Ja.
2: Maar zou ze het niet een beetje
3: ze moesten wel lachen. Ja. Toen ze terugkwam, moesten ze wel lachen. Oh, die eerste als woensdag, hoor. Die zijn gniffel bij de Alpa, jou, zielig, hoor.
2: Wat erg dit. Ja. Ja. Ik sta een beetje te trillen. Ik vond het best spannend om te doen, maar het was wel heel leuk. Ja. Ja.
3: En dan morgen weer terugbellen met een ander verhaal. Ja, ja. Ja, dan doe ik het wel.
2: Ja. Ja,
3: we hebben al mijn Anton hebben uitgestrooid. En ik vroeg me toch af, had een gouden tand, heb je die nog teruggevonden?

0: denk wel dat mijn kans om ooit dat stoomtreintje in de Efteling een keer voor de lot te rijden wel voorbij is. Castaway, D-Block, Europe en Prada hier bij Slam. Dit is hem, de nieuwe Slam middagshow. Thomas en Plein hier. En zometeen een nieuwe editie van Kill Your Darlings. We gaan op zoek naar, en ik ga op zoek naar de beste plaat van...
1: Ja, van de man die in de klas zat met Jochem Meijer. Hij is van Nederlandse bodem. Ah. En heel groot in de trendswereld. Het is... Armin van Buuren.
0: Armin van Buuren. Oh, daar heb ik wel zin in trouwens. Ja. Oh, die heeft zoveel goede platen uitgebracht. Ziet er als transpersoon ook prachtig uit trouwens.
1: Is een drag. Ik vond hem prachtig.
0: Als drag queen, dat was prachtig. Dus ik vond op zich ook de comments waren hier en daar negatief, positief. Ik hoop vooral positief. Het is mooi dat iemand zich zo uit. Moest wel heel erg lachen dat het natuurlijk een state of trans. Snap je dan? Trans. In plaats van trans. Zo meteen dus Kill Your

0: Shakira.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Hallo!

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

0: 2020. Download de app en start met vinden.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio-romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Franse winkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid en Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien. Dit was het nieuws op Slam.
1: Ik vind het stiekem wel weer lekker dat het zo'n tijd van het jaar is dat je gaat twijfelen over welk dekbed in je bed zit, weet je wel. Dat net een beetje zo dat zomer en dat winter in. Oh, heerlijk lekker. En dan kijken welke muren weer een beetje terracotta geverfd kunnen worden. Prachtig. Hey, een paar minuten over 6 situaties op de weg. Dit zijn de 3 langste. Valt mee trouwens, voor middagspits nog 111 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Beginnen met de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht. Daar 1:07. De A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 16. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen aansluiten in maar liefst 1:02.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
2: Ja, en in die Dance 1000 staat heel vaak Armin van Buuren. Maar wat is nou de beste track van Armin van Buuren? We gaan erachter komen zo meteen in Kill Your Darlings. Eerst die lekkere van Lost Frequencies.

0: Hey, weet je, zal ik even real met je zijn? Toen ik hoorde dat dit Mix Marathon Track of the Week zou worden, was ik een beetje sceptisch, man.
1: Hoezo?
0: Ontzettend sceptisch. Ik denk weer zo'n remix van Somebody That I Used To Know. Ik denk, wat een creatieve armoedering om dat dan weer die plaat te gebruiken. Na al die remixes die er al waren, en toen hoorde ik deze, en toen dacht ik, wel goed gedaan eigenlijk. Ja.
2: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: En wat leuk trouwens, Gotye heeft de rechten van dit nummer gewoon vrijgegeven. Dus iedereen mag het samplen, jij ook, en je mag het gewoon uitbrengen. Met de vocalen erbij, de muziekjes, en dan pak je gewoon al het geld. Hoef je er geen remixrechten af te dragen.
1: Nou, ik ga eens even wat pielen met mijn computer vanavond.
0: Ik weet niet of het even goed wordt als dit. Zo'n hele slechte beat eronder, ook wel grappig trouwens. Hey dan, we gaan Kill Your Darling spelen. Oftewel op zoek naar de beste track van één artiest. Die hebben we 5 fragmenten geknipt van Armin van Buuren.
1: Ja.
0: Ik weet niet welke. De grote Armin van Buuren. De grote vraag is, wat gaat de beste track worden van Armin? Ik mag gaan kiezen. Wat heb je als track nummer 1 gekozen?
1: Nou, de eerste is de op 1 na grootste. Als in op 1 na meest gestreamde. Dat is This Is What It Feels Like. This is what it feels
0: like. Oh, dit is wel Armin core, inderdaad.
1: Toch?
0: Dat is wel inderdaad,
1: die kon ik niet ertussen doen.
0: Nee,
1: maar kies je voor deze of kies je voor een oudje uit 2008... In Out of Love.
0: Oh, met Sharon en Adel. Ja. Van Willem Temptation. Wat een plaat.

0: Moet je er nog even over nadenken?
1: Nou, ik laat hem even aanstaan. Oh. Ik vind het heel goed.
0: Ja, dat mag niet.
1: Heb ik de halve plaat weer gehad?
0: Moet ik maar zeggen. Ik moet even kiezen.
1: Dat mag niet. Oké. Okay. En ik ga voor In Out of Love.
0: Oké, okay, top. Ja. Dus deze die je dus nu nog steeds aanstaat. Of wordt het met een samenwerking met Vini Vici, vind ik zelf echt een hele harde plaat. Ja. Great Spirit. Hey. Ah, dat is echt beuken.
1: Ja, maar het doet me wel te veel denken aan het feit dat ik te weinig naar de sportschool ga. Dus,
0: Oké, In Out of Love.
1: Dus ja, In Out of Love blijf ik
0: en
1: bij.
0: Dan wordt het dan In Out of Love of de grootste bla bla bla?
1: Oeh. Ze zijn bijna dezelfde beat in trouwens, hoor je dat?
0: Ja, inderdaad. Ah.
1: Nee, In Out of Love nog steeds.
0: Oké. In Out of Love. Of, en deze is alweer 11 jaar oud, samen met Mr. Props, Another You.
1: 11 jaar, serieus? Hè?

0: scherpe tonen er doorheen. De beste track van Armin van Buuren. Wat een moeilijke keuze. Another You of In and Out of Love van Armin van Buuren. Als beste track in Kill Your Darlings. Nee, ik heb gekozen.
1: Ja?
2: Kill Your Darlings.
0: Ja, deze.
1: Ah,
0: oh man.
1: Kijk, top.
0: Ik vind dit betoverend mooi. In welke hoedanigheid Armin van Buuren ook staat. Als track of achter de decks, maakt me geen reet uit. Dit is zo goed. Armin van Buuren.

0: Gadverdamme.
1: Ja, even voor het idee. Ik laat Thomas momenteel die beelden zien van Johanna bij de Hyrox in Peking.
2: Fucking hell.
1: Zij had, ze had eenmaal een soort van diarree laten gaan en is gewoon doorgegaan met de Hyrox.
0: Het is fucking ranziger dan Two Girls One Cup, dit.
1: Ja, het is echt...
0: Maar deze meid doet mee aan een wedstrijd en heeft allemaal stront op haar hele lichaam zitten?
1: Ja, ze is gewoon doorgegaan.
0: Met de Hyrox-competitie?
1: Ja, bijvoorbeeld in het roeistoeltje waar iemand anders daarna ook nog in moet zitten. Of lekker op een baan een burpee doen en dan moet iemand anders daarna over jouw kak heen.
0: Maar
1: ja.
0: Waarom is zij niet hier weggehaald? Overal stront over haar lichaam.
1: Ja, zij heeft blijkbaar wel een naam in deze wereld. Als in, zij is echt heel goed.
0: Als fucking Armin van Buuren met stront op zijn lichaam op het podium staat, gaat iemand dat ook tegen hem zeggen? Ja. Maar deze dame bij de Hyrox... Oh my god.
1: Ja, er worden momenteel regels aangepast in de Hyrox dat dit dus niet meer mag.
0: Ben jij even blij?
1: Je mag niet doorgaan als het stront tot aan je knieën staat.
0: Maar jij doet dit toch, of niet?
1: Ja, ik doe dit, ja. Maar als ik in mijn broek zou hebben gekakt, dan zou ik zeggen... Ik kom de volgende keer wel weer terug.
0: Hoe heet deze dame als mensen dit willen googlen?
1: Johanna. Johanna en een hele moeilijke achternaam met een begin met een W. Als je zoekt Johanna, poep, Hyrox,
0: stront,
1: dan vind je het.
0: Godverdamme, dit is het meest ranzige wat ik de afgelopen week heb gezien. Hey, zometeen Showbiz Nieuws in een minuut.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is niet ja, van Jumbo.
0: Altijd lachen met die peren natuurlijk, hè? Dat is ook zo. Het is iets over 6:30. Weer online weerbericht voor je. Vanavond en vannacht is het droog en ook lekker zacht trouwens. Raampie open, s'nachts tijdens het slapen, 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met ook aardig wat zon. In het westen juist meer bewolking. En aan het eind van de dag overal vanaf een uurtje of 9 ongeveer gaat het regenen in het land. Maar dat is morgenavond pas, dus dat duurt nog heel lang. Meer dan 24 uur. Even kijken naar de wegen. Middagspits is weg. Helemaal niks meer. Behalve een klein beetje vertraging op de A12, grenscontrole, een minuut of 10, dat was het al. 6:58, de laatste headlines van het ANP, krijg je van Jeroen.
20: Goedenavond. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht namelijk dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. In Delft is een jongen van 19 opgepakt die misschien te linken is aan een serie aanrandingen. Sinds de zomer zijn in de regio al meerdere vrouwen van hun fiets geslagen en mishandeld of aangerand. En Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Donald Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel Wip.
21: Thomas van Empelen.
0: Oh, een nieuwe editie van Showbiz Nieuws in 1 minuut. Onder andere nieuw nieuws over Ferry Doedens. Gaat niet goed, je hoort het zo meteen. Nu een ander.

0: meer DOD op de zender. Ben ik voorstander van. Careful, de nieuwste. Met de geweldige zangeres Izu Bizu. We mogen het weer doen, showbiz nieuws in een minuutje. Maar het mag ook niet langer duren dan een minuut. Want anders wordt de leiding boos.
1: Ja.
0: Krijgen we ook een bericht van, hè, van Thomas. Mm-hmm. Dat is prima, pleun ook. Maar een minuutje is een minuut. Dat is het eigenlijk wel een beetje. We hebben alles weer... we hebben flink lopen schrapen. Maar ik vraag me toch af hoe Boulevard dat doet, weet je wel. Iedere avond van al die meuk... Ja. Wij gaan er doorheen in een minuut, in een meuk, met een tease, met een heel team erop, met die rommel.
1: Ja.
0: Het is ongekend, maar here we go, showbiz nieuws in een minuut. We beginnen met nieuws over Lady Gaga, 40 jaar. Ze sprak jarenlang van haar grote wens om moeder te worden. Maar nu is het echt zover, ze is gezien met een kleine baby in zo'n doek, wat super populair is. Kindje samengekregen met verloofde Michael Polanski. Volgens mij is er zo'n filmregisseursfamilie. Dus hopelijk heeft hij niet met de camera lopen hangen, weet je wel, toen ze beviel. De grote vraag is ook of het uit haar zelf is gekomen. Want volgens mij wordt draagmoederschap gedacht in haar geval. Want echt zwanger is ze niet gespot.
2: Nee, niemand heeft dat gezien. Nee.
0: In het verleden wel, maar toen was ze gewoon wat dikker. Dat is heel lullig eigenlijk. Dan Christopher Beke van K3.
2: Die met die zwarte haren is dat.
0: Christel.
2: Ja.
0: Oh ja, Lady Gaga heeft namelijk ook zwart haar. Maar goed, Christel die is er klaar mee met de K3 Originals. Ze heeft geen zin meer om op het, als zangeres op het podium te staan. A.k.a. de zakken zijn vol waarschijnlijk gewoon.
2: Dat dacht ik ook. Hoezo niet?
0: 50 met pensioen kunnen. Ik zou
2: het weten, ja.
0: En dan de NPO die krijgt langer de tijd om te besluiten over de deelname aan het Eurovisie Songfestival. Who cares inmiddels? Ja. Van Israël en zo. Maar goed, nou, even mooi. Nummer 4. De financiële problemen van Ferry Doedens. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, nou blijkbaar heeft hij contact gezocht met Leger des Heils. Want zijn huis wordt in beslag genomen.
0: Een belastingsschuld. Yeah. Onlyfans niet aangegeven. Geldboetes.
2: Ja.
0: Kookverslaving.
2: Ja,
0: drugs.
2: Volgens mij gaat het helemaal niet goed met deze jongen.
0: Een keer met alcohol.
2: Ik vind het eigenlijk best zielig. Ik vind het eigenlijk gewoon zielig.
0: Meer Ferry Doedens.
2: Ja, vind ik eigenlijk gewoon zielig.
0: Eén ding is duidelijk. Zijn financiën zijn niet potent. Dat denk ik. Wel grote stiefel trouwens heb ik ooit gehoord. Maar...
2: Wat?
0: Grote stiefel.
2: Wat is een stiefel?
0: Ja, dat is mijn Duitse woord voor een pik.
2: Oh.
0: Grote pik.
2: Ja. Grote pik. Nou ja. Ja.
0: Klein huis.
2: Klein huis. Geen huis. Wel een pik.
0: Moet je dan je kontje verkopen bij het Leger des Hels. Dat is lullig, hè, zeg.
2: Oh, dit

0: Dit is Steven, All I Know, hierbij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, vandaag in het nieuws dat vergeten producten te scannen bij de zelfscankassa en gepakt worden je meer gaat kosten. Geen 181 euro, maar 242 euro. Voor een kleine winkeldiefstal. Je kan natuurlijk zeggen, hey, per ongeluk gedaan. Sessa. Nou wil ik even bij jou checken, want jij hebt veel vrouwelijke vriendinnen, weet ik toevallig.
2: Ja, dat klopt.
0: Nog niet ontmoet. Dat is. Maar goed, in ieder geval. Wat ik even bij jou wil checken, want ik ben een paar keer op date geweest met vrouwen in mijn leven. Ja. En wat me opvalt is dat vrouwen, ik heb dit volgens mij bij vrienden nog nooit gezien. Maar vrouwen zijn heel vaak kleptomaan. Gaan lekker op dingen jatten in de supermarkt, volgens mij.
2: Volgens mij? Als we het over mij hebben, wel.
0: Maar je hebt het zelf ook gedaan.
2: Nou ja, vroeger. Zeg maar, als kind had ik ook dan een vriendinnetje. Dus, en dan ging ik er wel lekker op om...
0: Ja, zie je.
2: Even, het ging dan om die kick gewoon. Dat je dan iets... Ik ben er niet trots op. Ik doe het nu ook niet meer. Maar soms heb ik dat wel. Nog met producten wat ik denk... Dit is gewoon te duur. Dit kan je er niet voor vragen.
0: Zit er nog wel in bij
2: jou. Dan heb ik wel jeuk om het mee te nemen.
0: Maar je ziet het gewoon. Dan sta ik dus met een vriendin op date. En dan rekenen we af bij de kassa. En heeft ze dus expres die cola niet gescand. En dan zie je die oogjes al een beetje lijp gaan. Zo van, je doet het expres toch? Ja, met het Dirk word je natuurlijk altijd gepakt. Maar één vriendin, die zei heel slim. Die zei, ik doe dit al jaren. Uiteindelijk heeft ze ook een gebiedsverbod bij de appie gekregen. Mocht er niet meer in. Nee, ze is gepakt. Namelijk, wat deed ze? Ze deed de helft van de boodschappen, deze afrekenen. En die andere helft zette ze neer. En als iemand naar haar toe zou komen, dan zou ze dus zeggen bij zo'n controle van... Nee, die scan ik zo meteen als voor mijn vriendin met een andere pas.
2: Oh, wow, dit is echt een lifehack.
0: En als niemand dan vraagt om het om shit van die andere... dan kan ze gewoon met dat bonnetje eruit lopen.
2: Don't try this at home, man.
0: Nee, dit heeft ze dus heel lang gedaan, inderdaad. Ja, maar ook weer zo'n lijp wijf en dan kijk je in die ogen... en dan gaan ze er zo lekker op. Maar jij bent er stiekem ook eentje.
2: Dit is een truc, hoor, eerlijk. Ik ga dit uitproberen.
0: Hey, zometeen, Avondboys zijn in the house. Eerst nog even die... Oh, zo fijn dat Dua Lipa. Dit is Houdini in de Slam Middagshow.

0: Alsof wat je roept, Jarno. Voor je het weet zitten we een van je dates weer te zenden, Rick van Naam.
1: Kunnen we nou gewoon het onderwerp daten even...
2: Ik weet het nog niet.
0: Maar bizar, dat filmpje gewoon... Wat is het, over de miljoen keer bekeken dat jij...
1: Dat ik een lul was?
0: Ja, door je ex-date.
3: 18.000 keer gedeeld.
0: Ja. Niet normaal. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, dat is pijnlijk. Wij wisten het al, maar nu... Ja. Hey, zometeen Jarno en Jeppe met de avondshow hier bij Slam. En de linkerbaan, rechterbaan, je mag weer kiezen, want het is 130 gassen zometeen. Met welke plaat gaan we beginnen? Misschien wel zometeen.
1: Oh, Bote Anna is de linkerbaan van
0: Mees Hunter, lekker fout ook.
1: Zo, de buurvrouw Anna.
0: En je vraagt het zelf.
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, in de rechterbaan is...

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert ten Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. Dit was het nieuws op Slam.
2: En dan maakt het 7:03. Flitsmeister, maar nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Beek. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. Zometeen gaan wij harder dan 130 na 7:00. Dus kom maar door, heb je liever de rechterbaan? Dat is scooter. En how much is the fish? Of stem je liever voor de linkerbaan? Boten Anna, laat het weten via de app van Slam.
23: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
24: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
23: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
26: Thuisbatterij,
27: einde salderingsregeling,
28: teruggeleverde kosten,
29: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
30: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
31: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
34: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
33: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
34: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
33: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
34: Oké, ga ik op letten.
33: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
34: Doe ik.
33: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
35: Slam.
0: Jarno en Jeppe.
2: 6:07. Daar gaan we weer. Eloy, onderweg naartoe. Waar ben je naartoe?
36: Naar huis.
2: Naar huis. Ach, kijk eens. En wat staat er klaar voor een lekkere schotel?
36: Dat is toch een verrassing.
2: Oh, waar hoop je op? Vliegende.
36: Gewoon een lekkere stamppot.
2: Oh, heerlijk, hè? Het wordt de eerste van het jaar, denk ik, hè?
36: Nou, bij ons niet, hoor. regelmatig.
2: Oh, gewoon lekker in de zomer, lekker door blijven bikken. Hey, zeg het maar, linker of de rechterbaan richting de stamppot?
36: Ja, scooter.
2: Rechterbaan, gassen! Let's go!

0: Slam.
1: Jarno.
2: Jarno en Jeppe. De avonturen van Jarno.

0: van de show met De Bauza en Magnetic.
1: Welkom. Nummer 1, lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2, lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3, zet de radio vooral

0: Jeppe. Alweer aflevering 9 van de vernieuwde Slam Avondshow.
1: Ja, Jarno, ik ga meteen wat opbiechten.
0: Ach, daar gaan we weer.
1: Ja, sorry.
0: Het is maandag. Daar gaan we weer.
1: Dat weet ik,
0: ja,
1: dat weet
0: ik. Kom maar weer door.
1: Ik zat gisteravond op de dating app Bumble zat ik een beetje te swipen.
0: Ja.
1: Niet per se dat ik op zoek ben naar een nieuwe vrouw of whatever. Maar gewoon lekker een beetje uit verveling. Lekker een beetje swipen. Kijken hoe papa in de markt ligt. Hey, papa lag goed in de markt, kan ik je vertellen.
0: Ja? Oh, lekker. Nou, gefeliciteerd, jongen.
1: Dat is echt waar. Het is ongekend. Maar jij raadt nooit wie ik tegen ben gekomen.
0: Op die dating app?
1: Ja. Ik ken haar goed. Of tenminste, ik ken haar oké.
0: Ja.
1: Jij kent haar wel een stukje beter.
0: Wat nou weer?
1: Ja.
0: Met wie ben je nou weer tegengekomen?
1: Ik ben je ex tegengekomen.
0: Nee. Oh, god.
1: Op Bumble zit dus zo'n functie. Dat als je iemand naar rechts swipet. Nee, moet ik het goed zeggen? Als je iemand naar links swipet. Dus iemand wegswipet, zeg maar.
0: Ja. Ja, want dat wil ik eerst weten, vuile bloedleier. Wat heb jij gedaan toen jij mijn ex op...
1: Ja, nee, tuurlijk, je bent mijn maat. Dus dat is ondenkbaar.
0: Brocode, ja, hartstikke goed. Love it.
1: Dan hoop ik dat je dat ook bij mij doet. Overigens.
0: Tuurlijk, ik heb jouw ex allemaal wel gesproken, maar nooit om iets mee te doen.
1: Nee, oké. Maar in ieder geval, dus ik kom jouw ex tegen.
0: Ja.
1: En ik heb haar dus naar links geswiped. Van
0: heel goed.
1: Weggeswiped. Maar ja. Bumble heeft een bepaalde functie dat je rechtsboven een soort dingetje op ziet poppen als de ander jou wel naar rechts heeft geswiped.
0: Je gaat me niet vertellen dat...
1: Ze had mij naar rechts geswiped.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ze heeft echt complete scheid aan je.
0: Wauw.
1: Ik denk naar vorige week. Oh.
0: Ja.
2: Oh, wat erg.
1: Ja, die heeft dat ook meegekregen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk heeft ze dat meegekregen. Maar...
1: Ja. Nee, dus ik ben nog even in de DM gesluit en ik zei, wat doe je volgende week?

0: wel zeggen, ze zag er waanzinnig uit.
1: Oh ja, had ze goede foto's?
0: Ja, wat een fantastisch outfit, pakje had ze aan.
1: Pakje?
0: Nee hoor, nee, ik weet niet.
1: Oh, gelukkig.

0: Slamavondshow met YouGo. En dat je mee kan bam bam. Zometeen naar de startblokken. Muziek van Calvin Harris en Summer komt eraan. En de man die wij komende woensdag hier ontvangen in de Slamavondshow, Milo Laat Het Lukken, hoor je zometeen. Ik wil eerst even een verhaal kwijt over het... dit kwam vandaag binnen op de redactie en ik had nooit meer verwacht dat het zou gebeuren. Maar ongeveer een maandje geleden, toen is Lowlands geweest. Mocht ik Major Lazer interviewen. Alleen een beetje... laat ik het zo zeggen. De volgende dag, de maandag naar Lowlands, ik was niet zo scherp.
1: Nee, zeg dat wel.
0: Ja, dus ik ging hierheen. Eigenlijk mentaal zat ik nog thuis of op Lowlands, wat je wil. En ik had een paar dingen bij. Ik heb altijd mijn rugzak bij. En ik had ook een tasje bij met de microfoons die wij gebruikt hebben om Major Lazer te interviewen. En ik was al een beetje ook te laat, dus ik moest al rennen naar de studio. Want ik was die dag ook echt te laat gekomen. En op een gegeven moment loop ik van het treinstation naar de studio en halverwege. Terwijl ik echt... stopte ik met lopen en ik dacht... Oh, kut, die microfoons liggen nog in de trein.
1: Ja.
0: Die microfoons, die hele dure microfoons die eigendom zijn van Slam, die liggen nog in de trein.
1: Ja, en ik heb wel een aantal collega's gesproken die jou echt vreselijk haat, joh.
0: Ja, ja, maar ook
1: ze waren echt supergoede microfoons en niet meer te krijgen en zo. En
0: maar ook voor wat... met de staart tussen de benen naar de baas van, ja jongens, ik heb gewoon materiaal kwijtgemaakt. Nou, toen waren ze in ieder geval blij dat het nog een halve viral was geworden, dat het nog wel content had opgeleverd. En ik dacht, die zien we nooit meer terug. Dus ik een NS bellen. Ja, dan moet je die site in de gaten houden. Ja, dat heb ik iedere dag gedaan. Maar op een gegeven moment, na 3 weken, dacht ik van... Ja,
1: je geeft het wel op.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je raadt nooit wat er vandaag binnenkwam in de mailbox. Een mailtje. Hoi, ik heb wat van jullie gevonden. 2 microfoons met de plopkappen van Slam erbij.
1: Waanzinnig.
0: Ja, dit is echt zo waanzinnig. En er staat ook een telefoonnummer bij. Ik wil dat toch heel even kort gaan bellen.
1: Ja, zou die er iets voor terug willen?
0: Nou, inderdaad, ja. Ik had het idee van wel, namelijk. Laten we even heel kort bellen met die jongen. Hopen
1: dat
0: hij
1: een goed idee.
0: Hopen dat hij opneemt. Even kijken. Het systeem wil meewerken. Ja, daar gaan we hoor. Ik heb het niet van tevoren...
1: Ja, ik wilde zeggen, ik dacht dat je hem straks pas wilde bellen, maar...
0: Nee, laten we hem nu even gelijk bellen. Ja, ben er gelijk klaar mee.
1: Moet ik hem bellen?
0: Ja, wil jij hem anders? Oh nee, ik bel al.
1: Ja.
0: Kijk of dat hij opneemt.
1: Ik hoop het wel. Weet hij dat we bellen of niet?
0: Nee.
1: Oh, oké.
0: Ik dacht, want anders wordt het Justin heet hij.
1: Justin.
0: Nou. Als bellen we later wel even terug hoor, maar...
1: Ja.
2: Goedendag.
0: Nee.
2: Dit is de...
0: Helaas. Nou goed, dan gaan we dat later doen. Maar in ieder geval, eind goed, al goed. De gezolen spullen zijn weer terug.
1: Ja, nee, ze zijn nog niet terug, hè?
0: Nee, oké.
1: Okay. Nee. Ja, misschien wilt hij er wel heel veel geld voor. Ja, dan moet je gaan lappen, vriend.
0: Gaan we vanavond achterkomen. En,

0: De woensdag in de avonturen van Jarno en Jeppe te gast. Milo laat het lukken. Je hoorde alleen jij in de Slam Avondshow. Zometeen gaan we dat weer doen. We hebben nog steeds die telefoonklapper van die oude avondshows die hier op Slam zijn geweest. Dat betekent, we gaan even kijken of dat het nummer nog klopt van de BN'ers. En we gaan ze een beetje eigenlijk de hele week stalken, wil ik het niet noemen. Vind ik een vies woord. Maar in ieder geval checken of dat ze iedere dag de telefoon opnemen.
1: Ja, en dat gaan wij deze week doen met Shore Leon.
0: Oh, ik ben benieuwd of dat nummer nog klopt. Ja. Trouwens, vorige week hadden wij Jody Bernal aan de lijn en die werd een beetje boos op het eind van de week.
2: Boys, jullie moeten hier echt mee ophouden. Man parido, weon, die wee puta. Jullie zijn echt verschrikkelijk, man. Stop ermee. Afgevallen door jullie. Ik draai mijn plaat niet eens. Wee puta.
0: Ja, die hoeven nooit meer te bellen. Nou, zometeen Shore Leon.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van

0: vliegerij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Maxima.
2: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
1: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
2: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: direct een proefrit.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
11: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws.
10: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
12: Ik hou er niet meer bij.
13: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
14: Minuten over 7:30. Tijd voor je Slam Weer-update van de vrienden van Weer Online. In het oosten heb je vanavond nog kans op motregen. Verder is het droog en daalt de temperatuur na zo'n graad of 15. Morgen, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het kan lokaal 28 graden worden met veel zon. Bizar.
15: Jarno en Jeppe.
14: Zometeen gaan we kijken of dat Shore Leone, die gozer van Paradise Hotel, de telefoon opneemt. Ik ben toch benieuwd.
15: Slam.

0: Sjoerd Leeuw.
1: De telefoon op vandaag.
2: Goedemiddag met Sjoerd.
3: Is Sjoerd Leeuw?
2: Ja, Sjoerd Leeuw heb je aan de lijn. Ja, zeker, zeker.
1: Ja, hij neemt de telefoon op.
3: Met je vrienden van Slam.
2: Oh, helemaal leuk, jongens. Hoe gaat het met jullie dan?
4: Ah, lekker goed, jongen.
5: En met jou?
2: Oh nee, met mij gaat het echt beroerd. Ik heb een kater van hier tot Tokio. Ik word er helemaal niet goed ervan, echt waar.
3: Wat heb je gedaan?
2: Oh ja, laatste feestje van de zomer, hè. Dus ja, die heb ik goed gevierd. Maar ik heb er wel een beetje spijt van, hoor. Ik zit nu in het vliegtuig. En ik voel me echt niet best. Dus degene die naast me zit, ik hoop dat ik het allemaal binnen kan halen vandaag.
4: Oh.
2: Hey, mijn jongens. Ik voel me echt niet lekker. Ik ga jullie hangen. Ciao.

0: Lil Nas X in de Slam Avondshow en Star Walking.
1: De Slam Dance 1000.
0: Oh, de leukste week van het jaar komt weer terug. Die pre-party voor het Amsterdam Dance Event. Dan verzamelen wij de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Kortom, de Slam Dance 1000 komt terug. En dat is heerlijk. En een applausje, want jij mag weer stemmen vanaf vandaag. Yeah! En dat betekent dat jij dus nu in een lijstje kan aangeven via slam.nl wat zijn volgens jou de beste dance tracks ooit gemaakt. Ik weet bijvoorbeeld die van Ronnie Flex. Dat is, wat denk je? Wat zou Ronnie Flex het beste vinden?
2: De track van Ronnie Flex?
0: Ja, dat is een leuke vraag, hè?
2: Jeetje, Mina. Dat zal wel iets van Paul Kalkbrenner zijn of zo?
0: Nee, Disclosure en Ledge.
2: Oh, ja. Dat snap ik wel.
0: Leuk, hè? Ja, vind ik een leuk verrassend antwoord. Als ik aan jou moet vragen, wat is de beste dance track ooit gemaakt?
2: Oh, dat vind ik altijd zo lastig.
0: Kijk, stol op de kop, kom maar.
2: 30 jaar aan dance hits, dan moet ik er eentje uitkiezen. Dan is het sowieso iets van Daft Punk en dan zeg ik One More Time.
0: Sorry, nog één keer.
2: One More Time.
0: En nog één keer.
2: One More Time.

0: of 5, 6. Geef ze door via de app van Slam of via slam.nl. En zo kunnen wij beginnen aan de Slam Dance 1000. De stembussen die gaan nu 2 weken open. En vanaf 27 september, zondag is dat, ga jij de 1000 beste horen. En als je stemt, doe je dat niet voor niks. Want je maakt ook nog eens kans op 2 pro-passen voor ADE. Dan kan je naar ieder feestje wat er dan is.
1: Waanzin.

0: City en Way Too Self-Aware in de avonturen van Jarno en Jeppe. Natuurlijk, dit programma, dat kan je luisteren, maar daar kan je ook iets aan verdienen. Want zometeen maak je kans op...
1: Ja, fantastische prijzen. Het Slam prijzenpakket.
0: En de Slam Mystery Box ook nog.
1: De Slam Mystery Box.
0: Ja, dat woord zocht je, had je draaiboek weer niet open. Maakt dat niet uit. Zometeen maak jij kans op dikke vette prijzen. En het leuke is, in die Mystery Box kan van alles zitten. Concertkaarten voor Oasis. Zou zo maar kunnen.
1: Zitten die erin?
0: Ja, dat was het maar zo'n feest. Goodies, alles. Je komt er pas achter als je hem ontvangt. Wil je nou meespelen? Dat moet je dan doen met spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wat moet je doen? Woorden spiegelen en zo goed mogelijk nazeggen. We hebben alleen van je nodig, via de app van Slam, je naam, maar dan achterstevoren. Kom maar door. Dus bijvoorbeeld jij heet Jesper, wat moet je dan sturen?
1: Ja, Rip, zeg jij.
0: En ook Marshmallow komt eraan.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is het echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 80.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
10: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. Dit was het nieuws op Slam.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
12: Kans maken op exclusieve Slam-prijzen. Heb je naam even deze kant op, maar dan achterstevoren met de F van Slam. Voor je het weet doe je mee met Spiegeltje, Spiegeltje. En dit is Marshmallow.

0: L in, hè? Oh. Goed luisteren. Mooi hoor.
1: Weet je waar ik nou zo blij mee ben, hè?
0: Nou?
1: Dat de muziekredactie naar mij heeft geluisterd. Ik wil meer drum en bass op de zender. Dit is toch fantastisch? Ik word hier zo gelukkig van.
0: Nou, kijk eens aan.

0: wij woorden spiegelen. Aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Zeg het gespiegelde woord van de stagiair na en wij spiegelen dan het woord weer. Dan moet jij raden wat je eigenlijk gezegd hebt. Kortom, het is het leukste radiospel van Nederland. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Gaan wij spelen met...
1: Nightram. Een hele goede avond, Nightram.
2: Hey, kerel.
1: Of moeten wij zeggen...
3: Martijn.
1: Kijk, ja. Martijn. Dat is echt nou. Heb je een drukke dag gehad vandaag?
2: Echt gewoon gereed gedaan.
1: Gereed gedaan?
0: Wat heerlijk.
1: Ah, dat is heerlijk zeg. Dat zou ik ook wel een keer willen doen. Gewoon lekker de hele dag lekker op mijn reet zitten en niks uitvoeren.
0: Nou, ik weet niet of je vandaag even gekeken hebt wat je gedaan hebt. Maar dat lukt jou heel goed.
1: Oh, van je collega's moet je het hebben. Ja, dit, meneer probeert me terug te pakken, omdat ik hem vorige week voor het blok heb gezet. Nou moet hij mij hebben.
2: Nou, dank je.
1: Nou, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.
0: Zo is het.
1: Heb je ook zulke vrienden?
2: Een paar.
1: Maar... Oh, een paar. Moet je er wat over kwijt?
2: Nee, weet je, het is gewoon leuk.
1: Ja, dat is, over... het is gewoon
0: het
1: leuk.
0: Het is gewoon leuk. Weet je, het is allemaal satire,
1: Martijn. Je wilt ze niks toewensen.
2: Dat is het, ja.
1: Nee, precies.
0: We wensen jou wel wat toe. Het Slam prijzenpakket.
1: Ja, precies. Ja. Het Slam prijzenpakket. En ik heb gezien wat erin zit. Die Slam Mystery Box. Ja, die kan zomaar eens van jou zijn vanavond.
0: Oehoe. Inderdaad. Zo klinkt een L. Maar dat is niet de vraag. we gaan het spelen. Het is een beetje duidelijk wat je moet doen.
2: Ja, ik ga jou gewoon papegaaien.
0: Eigenlijk stagiair Ruben, want wij weten de woorden ook niet. Zeg dat zo goed mogelijk na. Dan gaan we het spiegelen en kijken wat je gezegd hebt. Dan ga ik het eerste woord laten horen.
4: Nunnukir.
0: Oh, nog één keertje.
4: Nunnukir.
2: Nunnukir.
0: Vind ik niet slecht. Ik wist niet dat je ook Turks komt, hè? Even kijken, hoor.
1: Nou, dan gaan wij het eens eventjes in de spiegel zetten. En dan gaan we kijken wat eruit komt. En dan krijg je...
2: Ja, beter.
1: Oh nee, dit is een doodvonnis, Martijn.
0: Dit klinkt heel debiel.
1: Ja, dit klinkt als iemand met een enorm spraakgebrek.
0: Nou, ik heb wel het idee... Het begin is re. Re nog wat. Ik denk regenen of zo. Of regenen.
1: Regenen, nog één keer?
0: Ga toch even... Wacht hoor. Is het een werkwoord of niet, Ruben?
5: Ja, het is een werkwoord. Ja, je kan het doen.
0: Oh, maar dan is het denk ik rekenen.
1: Rekenen?
0: Ja. Nog één keer luisteren?
2: Rekenen.
0: Laten we luisteren. Nou, als ik het goed heb, heb ik het goed, hè?
2: Oh, sorry, hoor.
0: Oh, nee, wacht even.
1: Die moet je niet hebben.
4: Rekenen.
1: Wow! Ik kom jou vrij vijf tegen, hoor.
0: Lekker. Nou, dan gaan we naar de volgende. Even kijken, hoor. De volgende opgave, komt-ie aan.
4: Rehof hun.
0: Nog één keer.
4: Rehof hun.
2: Rehof hun.
0: Vind ik wel weer goed uitgesproken.
1: Ja? Oh nee, ik had die laatste meer uitgesproken als hunk. Maar goed, hè?
0: Wij krijgen...
1: Gaan we even kijken wat eruit komt.
0: De spiegel.
2: Hunk.
0: Hier kan ik echt chocola van maken. Ja, nog één keertje.
2: Hunk.
0: Hier kan ik echt... Heb je zelf enig idee, Martijn?
2: Geen flauw idee, sorry.
0: Nee, ik ga nog één keertje luisteren. Dan.
2: Hunk.
0: Nee, hier gaan we niet uitkomen.
1: Stagiair Ruben, ze moeten toch iets sneller, denk ik.
5: Ja, dat denk ik ook, hè.
0: Ja. Even kijken. En we gaan naar het antwoord luisteren.
4: Knuffelbeer.
0: Ja, nee, dit hadden we niet.
2: Ja, duidelijk.
0: Hé, die eerste hebben we geraden, dus... Jij gaat er gewoon vandoor met de Slam Mystery Box. Je hebt het goed gedaan, Martijn.
2: Thanks.
0: Kijk eens. Kort maar krachtig.
1: Je bent er blij mee, hè?
0: Veel plezier.

0: Ray in de avonturen van Jarno en Jeppe.
1: Slam. Jarno en Jeppe.
0: Laten wij toch nog een beetje... Ik ga even eerst even checken. Hallo met wie?
2: Hallo met Justin.
0: Hey Justin.
3: Kijk eens.
0: Je spreekt met je avondvrienden van Slam. De avonturen van Jarno en Jeppe.
3: Volgens mij heb jij wat gevonden. Kan het kloppen?
2: Ja, een JDI-microfoon van jullie, denk ik.
0: Ja, man. Ja, want help me even mee. Het is inmiddels een maand geleden. Jij zat in de trein richting Enkhuizen. En wat zag jij daar liggen? Nee,
2: ik zat in de trein van Enkhuizen naar Horen. En toen zag ik een 100% NL-tasje.
0: Ja, klopt.
2: En daar zaten twee microfoons in met Slam erop. En een... opneemapparatuur, man.
0: Ja, die heb ik laten liggen in de trein, omdat ik met mijn kop er niet bij was.
3: Maar die heb je een maand geleden gevonden en nu dacht je, oh, ik zal die gasten eens even appen.
2: Ja, zeker.
0: Maar je kreeg ze niet verkocht?
2: Nee, ik heb ze echt niet geprobeerd te verkopen. Wij hadden er eigenlijk een ander plan mee.
0: Wat dan?
2: Nou, kijk, een goede vriend van mij, die heeft een nieuwe kipzaak geopend in Zwaag. Ja. En die wilden we eigenlijk een beetje in het daglicht zetten. Ja. En wij denken, wij geven netjes de microfoon terug. Dan zetten wij mooi chicken dip in het daglicht.
0: Wow. Kijk eens! Dit vind ik heel goed. En nou, ik vind het ook wel heel fair dat je dan ons gewoon lekker mailt en zo. Want dus,
3: terecht, toch?
0: Ja, wat is je plan? We moeten wat teruggeven, dat begrijp ik. Dus take it away. Je bent nu live op de radio, wat wil je ervoor hebben?
2: Wat, moet ik nou gewoon iets zeggen of zo?
0: Ja, nu moet je doen. Ja. Het is jouw moment.
2: Oké, luister. Iedereen, als je van lekkere, rode, sappige kip houdt... Kom naar Chicken Dip in Zwaag.
0: Kijk eens.
2: Je hebt loaded, je hebt sliders, je hebt tenderburgers. Kom kijken en je gaat smullen.
0: Alleen kijken.
2: Kom kijken, kom halen en kom eten.
0: Lekker. Hey, het is super.
3: Ik zal je vertellen, Jarno en ik zijn ook gek op kip, moet ik zeggen.
0: Ja, hey, Jarno?
2: Kom zeker een keer langs.
0: Oké, dan neem jij voor ons kip mee en de gevonden voorwerpen.
2: Zeker weten. En nog een bijvoeging, het is 100% halal, dus het is voor iedereen.
0: Kijk eens even aan.

0: populairste van deze week is Grand Slam. Zijn nieuwste heet Don't Believe It. Zometeen in de Slam Middagshow. Ik weet zeker, iedereen weet dat dit bestaat. Iedereen weet dat het risico er ook is. Maar ik weet zeker dat niemand dit ooit nog heeft gekregen.
1: Nou ja, ik in ieder geval niet.
0: Nee, ik ook niet. Stagiair Ruben, heb jij dit ooit gehad?
2: Nee, nog nooit gehad, nee.
0: Hier, dat bedoel ik.
1: Nou, kijk. Ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die het wel hebben gehad.
0: Ja, waar het over gaat, dat hoor je zo meteen. En ook Adela komt eraan. Je kent mij nog wel. Ja.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Kruidvat.nl/business.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Jarno.
8: Wat?
7: Jij zei net volgens mij iets verkeerds.
8: Zei ik iets verkeerds?
7: Ja, wat zei jij nou?
8: Zometeen in de Slammiddagshow.
7: Oh, wat erg. Oh,
8: de Slammiddagshow?
7: Nee, het is de Slamavondshow. Ja, sorry.
8: Oh, dat het nu pas gebeurt na 2 weken.
7: Ja, ik weet niet.
8: Ik had juist gedacht dat dat echt in die eerste week zou gebeuren, maar dat het nu nog gebeurt.
7: Ja. Het is de Slamavondshow. Welkom bij de avonturen van Jarno en Jeppe. Laat dat even duidelijk zijn.
8: Ja, zeker weten.
7: Tijd voor je Slam Weer Update. Het is regenachtig nog in het oosten van het land. Verder is het droog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. En morgen, ik weet niet hoe het kan, volop zon en 28 graden.
9: Jarno en Jeppe.
7: Met zometeen muziek van Harry Styles en ook Chesto komt eraan. Na Adela, dit is Ain't in LA. Wat doet hij daar?

0: Van Jarno en Jeppe met Chesto en Eva Max. Je hoorde de motto.
1: Ja, en het is even opletten bij de selfskinkassa, want een klein foutje kan je tegenwoordig flink wat geld gaan kosten. De schadevergoeding voor winkeldiefstal is verhoogd van €181 naar €242, Jarno.
0: Ja, maar ik, met alle respect, ik ken niemand uit mijn omgeving die ooit een boete heeft gekregen voor iets niet afrekenen bij de selfskinkassa. Ik heb het idee dat dat gewoon een mythe is.
1: Ja, ik dus ook niet. En dan moet ik wel heel eerlijk zijn dat ik het ook niet durf. Ik heb wel eens zeg maar zo'n klein stukje gember in mijn hand. Dat heb ik echt zo'n klein kopje gember.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, ik kan het nu gewoon zo in mijn zak steken.
0: Doe je niet?
1: Nee. Dan leg ik hem inderdaad op die weegschaal en dan betaal je 20 cent. En dat doe ik dan netjes in mijn mandje.
0: Echt waar, ja?
1: Ik voel me dan eigenlijk ook een klein beetje een loser. Want ik denk van, ja, waarom zou ik er in godsnaam voor betalen? Jij dan?
0: Ik heb zoveel bij de IKEA gewoon soms meegenomen.
1: Bij de IKEA? Ja, hele bedden.
0: Nee. Ja, maar wel. Ik heb wel eens gewoon een kast die deed ik dan helemaal onderop. Want dan wist ik van ja, die gaan ze toch iets kennen zo met de QR-code zo aan de verkeerde kant. En dan scande ik die gewoon niet. Ja, weet je hoeveel geld dat scheelt?
1: Ja, een hele kast?
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: maar hoe kan dat nou? Hoe kan je nou een kast niet scannen?
0: Ja, gewoon door hem helemaal onderop te leggen in de winkelkamer. En dan gaan ze dat niet checken. Ja, moet een beetje slim zijn. Ja, het is heel slecht dat ik dat nu zeg, maar...
1: Ja, maar wacht even, onder in je winkel... Ik zie dit ook niet helemaal voor me.
0: Nou, je hebt zeg maar die hele grote pakken met al die planken erin.
1: Ja?
0: Die moet je gewoon helemaal onderop leggen. Want zij gaan natuurlijk, als je een steekproef hebt... gaan ze natuurlijk een beetje kijken van... oh, we moeten 3 artikelen scannen. Dan pakken ze die makkelijke dingen. De dingen die onderop in de tas liggen.
1: Oh.
0: Of de dingen die helemaal onderop de kar zitten.
1: Oh,
0: ja, die gaan ze niet checken.
1: Je komt er niet goed uit.
0: Nee, ik weet het.
1: Je komt er niet goed uit.
0: Ja, sorry. Ja, ik moet ook ergens... Ja, ik word er wel steeds meer gekend, hè, als ik het zo hoor, trouwens.
1: Oh mijn god.
0: Ja. Heb je dat nooit gedaan?
1: Ik heb het nog nooit gedaan.
0: Schijn nou toch uit, man.
1: Ik zweer het je.
0: Hier in Jezus zelf, daar zit
1: hij. Nee, ik zweer het je. Ik heb het echt nog nooit gedaan.
0: Ja, echt.
1: Ja, ik heb genoeg andere gekke dingen gedaan. Maar dit, ik ben geen pikkeboef.
0: Nou, het is ook wel eens...
1: Jij bent een soort Okkie Durham, ben jij.
0: Maar daar ging ik ook wel eens met toenmalige vriendin. Daar zijn we ook een keertje naar zo'n sample sale geweest. Voor die hele dure pannen. In België, weet je wel.
1: Ja.
0: En zij was daar ook heel vernuftig in. Dan hadden we bijvoorbeeld zo'n hele dure pan. En dan hadden we er allemaal goodies bij. Van die pannenlikkers en zo. En dat soort dingen.
1: Ja.
0: Of zo'n gouden knop. Of op het deksel in plaats van een zwart. En dan zei zij, weet je wat je nou doet? Dan doe je die kleine spulletjes doe je in de pan.
1: Ja,
0: en dan doe je de deksel erop. En dan gewoon in de doos. En dan zien ze dat niet. Want dat gaan ze niet helemaal uit elkaar halen.
1: Kijk, ze zitten Bonnie en Clyde.

0: toch ben ik nieuwsgierig. Zijn er luisteraars die wel eens gecontroleerd zijn en inderdaad die 181 en straks dus 242 euro moeten lappen?
1: Ja, of heb jij een keer stiekem iets niet afgerekend bij de zelfscankassa? Kom maar door, mag ook anoniem. Er zijn meer mensen die dit doen. Het systeem is te makkelijk. Sorry dat ik het zeg.
0: Het zou kunnen, ja.
1: Nou, kom maar door via de app.

0: Swedish House Mafia. Zou ik en mijn vorige partner ook kunnen zijn? Want je had ook alles bij Ikea. En happiness is so sad. In de avonturen van Jarno en Jeppe, waar de winkeldiefstal boete is verhoogd, heb je iets vergeten te scannen bij de zelfscan. Kost het je niet meer 181 euro, maar 242 euro.
1: Ja, de Appbox die stroomt over inmiddels. Jordi die zegt een komkommer vergeten te scannen en die heeft me uiteindelijk dus een hoop geld gekost. Groente is duur tegenwoordig. Sophie die zegt ik vergat een mascara en medewerker stond meteen naast me en ik voelde me net Pablo Escobar.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja, en Esme die zegt nog nooit. Ik ben te bang voor die zelfscan medewerker. Met hun arendsoog.
0: Ja. Oh.
1: Nou ja, ik durf het ook niet aan. Het is me wel eens. Ik zat dus net wel te denken. Ik heb wel. Wilde ik een broodje halen bij een broodjeszaak.
0: Ja.
1: En toen had ik een fristie had ik in mijn hand. Ik wilde een fristie.
0: Lekker mannelijk.
1: Ik had zin om er een lekkere fristie bij te drinken. Ja. En toen stond ik daar, maar ik had een klein beetje haast. En toen zag ik dat de broodjes nog in de oven moesten. Toen dacht ik, ja, daar heb ik geen tijd voor. Toen ben ik zo naar buiten gelopen en had ik die fristie nog in mijn hand.
0: Oh ja.
1: En toen dacht ik, ja, moet ik nu teruggaan? Nee, dat heb ik toen niet gedaan.
0: Nou, ik heb dus gisteren ook, toevallig, was ik in een restaurant en dan kocht ik een ijsje. Ik had zin in een ijsje.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment raak ik inderdaad aan de praat met iemand die daar werkte. En dat gesprek is klaar. En ik zeg, yo, doei, dag. En op een gegeven moment zit ik dat ijsje te eten.
1: Ja.
0: En ik dacht, ik heb helemaal niet afgerekend ook. Dus ik ben teruggelopen. Ik zeg, heb ik afgerekend? Nee, zeg je. Maar ja, we dachten al, ja, prima, de volgende keer komt dat wel. Maar ja, okay. Soms vergeet je dat.
1: Maar die heb je betaald dus?
0: Ik heb hem betaald.
1: Goed zo, zeg.
0: Ja,
1: nou,
0: ja, ja, ja,
1: zal de eerste keer wezen.

0: liefste rock. In de Slam Avondshow. En een leuk feitje is, die avondshow die is na 3 jaar weer terug op de radio. Dat betekent... Nieuwe avondvrienden, Jarno en Jeppe. Ja, wij moeten elkaar een beetje leren kennen. Dat betekent wij als duo, maar ook jou als de luisteraar. Dus wij gaan het meest kwetsbare doen wat je als radio-dj kan doen, denk ik, om elkaar beter te leren kennen. Wij gaan iedere week op maandag, net zo na het weekend, gaan we elkaar wegen. Dat betekent, zometeen komen wij erachter, zijn wij zwaarder geworden of lichter dan de week ervoor?
1: Ja, ik vind het echt het meest pijnlijke moment van die hele week. Waarom hebben we dit item nodig?
0: Ja, vooral financieel, want iedere week moeten we voor jou een nieuwe weegschaal kopen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt... en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn... en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers... van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden... tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. En dan het weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. En dit was het nieuws op Slam.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
24: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
25: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
29: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
30: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
32: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
0: Waar wij zometeen op deze maandag na het weekend op de weegschaal gaan staan... zijn we dikker of dunner dan de week ervoor.
1: Nee.
0: Dat hoor je zometeen eerst. You go! Moving to the sun.
33: I'm moving to the sun.
0: Dat zei ik.

0: 9 minuten over 12. Dit is Slam, de avondshow met de avonturen van Jarno en Jeppe. Het is het meest pijnlijke moment van de week, gaan we weer doen. Wij gaan onszelf wegen. Dat doen we iedere keer na het weekend, want we moeten elkaar een beetje beter leren kennen. Wij en jou, de luisteraar. En wij stellen ons kwetsbaar op. Dat gaan wij niet doen. Vorige week woog Jeppe bijvoorbeeld 95,1. Dat was exact hetzelfde gebleven als de week ervoor. Ik zat op 82,3. We gaan opnieuw wegen. En jij mag het zeggen. Zijn we dikker of dunner, zwaarder, lichter geworden dan de week ervoor? Dat mag je ook per persoon invullen. Dus laat dat even weten via de app van Slam. Maar het is natuurlijk niet 50-50. We gaan je nu een beetje een kijkje in ons leven geven. Wat is het ongezondste wat wij deze week gegeten hebben, Jep?
1: Nou, ik heb een weekend achter de rug met twee verjaardagen, waar echt heel veel gedronken is vooral. Dus heel veel bier is er weer doorheen gegaan. Dus dat, ik denk dat dat wel weer op de kilootjes gaat zitten. En ik heb gisteravond, oh, dat vind ik zo lekker, een maatje van mij die heeft vorig jaar op Jamaica gewoond.
0: Ja.
1: En die heeft toen kruiden meegenomen, wat ze daar op die kip doen. En dat heet jerk chicken. En het is zo...
0: Dat klinkt niet lekker.
1: Fucking lekker. Ja. Echt waar. Het is echt...
0: Is dat witte kruiden?
1: Nee.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee. Dat is echt de lekkerste kipkruiden die er is. En dat eet je dan met... Het is een beetje een gekke naam. Het heet festival.
0: Festival?
1: Ja, dat eet je met festival. En het zijn eigenlijk een soort van, ja, een soort van oliebollen. Een soort van zoetige oliebolletjes. En dat doe je dan in diezelfde marinade als die kip. Dus dat is ongezond, want dat frituur je gewoon. Maar dat heet dus festival.
0: Festival?
1: Ja,
0: apart, hè? Dat is eigenlijk Jamaicaans voor oliebollen.
1: Dat zou je dan wel denken. Ja,
0: je hoort het hier als
1: en jij dan? En jij?
0: Ook heel veel flessen wijn dit weekend er doorheen gejast, werkelijk. En dat is heel erg, maar ik heb gisteravond echt rond een uurtje of 10 uur of zo, heb ik nog zo'n bucket bij de KFC zitten bestellen. Want ik woon natuurlijk in een stad waar je alles kan krijgen.
1: Ja.
0: Dacht, ik heb nog trek, man.
1: Oh,
0: dus ik
1: dat
0: heb
1: zo lekker.
0: Zo'n bucket met 12 hotwings heb ik naar binnen zitten werken.
1: Ja. Maar dat blijft voor mij ook een gevaarlijk, hoor. Ik heb er ook eentje heel dichtbij zitten. Veel te dichtbij eigenlijk. Rij je zo naartoe.
0: Ja, daarom, dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Gewoon die apps van je telefoon afpleuren. Nou, zeg het maar, via de app van Slam, zwaarder of lichter dan vorige week?

0: I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Zijn je avondvrienden Jarno en Jeppe met Ariana Grande. No tears left to cry. Het is het D-Day momentje iedere week wat wij hebben in de avonturen van Jarno en Jeppe. Want
2: ja, we gaan weer wegen of wij zwaarder of lichter wegen dan de vorige week in het item niet te zwaar aan tillen.
1: Ja.
2: Oh man, ik vind het een hel, dit item.
1: Ja.
2: Vreselijk.
1: Ik begrijp dat. Vorige week heb je het wel steady volgehouden. Jij bleef op de 95.1 zitten.
2: Ja, dat wel, ja.
1: Ik ben gedaald naar 82.3, maar ik wil gewoon weer richting die 80 zitten.
2: Ja, ja, ja. En jij hebt flessen wijn gedronken en KFC gegeten. En ik heb Jamaicaanse jerk chicken en heel veel bier gedronken. Dus de reacties die stromen binnen. Dani zegt onder andere, Jarno is sowieso zwaarder. Met die flessen wijn en de KFC heb je gewoon een weekend opgebouwd.
1: Ja, het is wel waar. Sanne die zegt, Jeppe, lichter jerk chicken is toch kip? Dus technisch gezien een dieet.
2: Ja, wel waar. Jarno is zwaarder. KFC ligt niet. Die weegt straks ook niet.
1: Domme. Lindan, Jeppe zwaarder. Veel bier zegt eigenlijk al meer dan genoeg. Is ook weer zo.
2: Jeppe blijft gewoon 95.1. Die man is letterlijk vastgeroest op dat gewicht.
1: Ja, nou, laten we het hopen. Zijn. Kevin, die gelijk die denkt, Jarno plus 2 kilo. Flessen wijn zijn gewoon vloeibare calorieën, vriend. Ja, sorry.
2: Ja, goed nou, in. Zullen we het maar gewoon eens even uit gaan testen?
1: We gaan het even uittesten. Dan zou ik zeggen, ga jij op de weegschaal staan, Jeff. Dan is het weer zo ver.
2: Ja, vorige week en de week daarvoor dus op 95.1. Nou.
3: Nee, hè.
2: 96.5.
1: Nee! Oh, dat is flink. Sorry.
2: Het is wel. Maar als ik nu even naar de wc ga om te plassen, zal ik dan niet gewoon weer op 95.1
1: zitten? Ja, dat had je dan eerst moeten doen. Dat is nu jammer. Nou, geef die weegschaal maar weer aan mij.
3: Komt-ie.
1: De weegschaal. Zijn we zwaarder of dikker dan 62,3. Nou, ik ga weer op die weegschaal staan.
2: Daar gaan we. Maak me gek.
1: Nee, dit is ook niet best. Nee. 83,4.
2: 84?
1: Ja. We zijn weer terug. We zijn weer terug bij je af. Godzang.
2: Ja, maar jij hebt ook zoveel zakjes chips gegeten.
1: Ja, ga je dat weer krijgen, ja?
2: De dikke, vette, vieze Bunzing. Hoe noemde die het ook alweer? Die luisteraar.
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Robin Schulz en Watermaat. Take it slow.

0: niks mag dan Track of the Week. Zijn nieuwe van Art Bad en David Guetta samen met Gotye en Somebody That I Used To Know. Kijk, en dan zijn wij altijd degene die 2 weken lang de hele boel op stelte zetten. Maar gaat onze stagiair nou ook beginnen?
1: Ja.
2: Ja, zeker. Ik heb er namelijk voor gezorgd dat meer mensen naar ons gaan luisteren.
0: Oh, maar dat vind ik altijd goed.
1: Ah, dat is altijd goed nieuws, ja.
0: Oh, God.
1: Jij krijgt pluspunten op je
2: stage. Dat is mooi.
1: Blad.
0: Je hebt wat meegenomen dan?
2: Nou, ik heb het even in een audiofragmentje meegenomen, ja.
0: Nou, dan ben ik weer benieuwd wat er gebeurd is.
1: Nou,
0: goh.
1: Wat zal het zijn?
2: Ja.
0: Heb je een luchtballon gehuurd?
2: Nee, ik heb geen luchtballon gehuurd, nee. Mm. Mm. Maar de luchtballon gaat aan grote hoogtes, maar onze luistercijfers straks ook.
0: Kijk. Welke Lost Frequencies komt eraan? Oh, daar gaan ze al. Godsamme.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gevonden.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
10: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.

0: weerupdate van de vrienden van Weer Online. In het oosten heb je nog kans op een spatje regen. Verder is het droog en de temperatuur die koelt af naar een graad of 18.
1: Wauw.
0: En morgen, ja, gewoon weer 28 graden. Hoe dan, hè?
1: Nee.
0: Ja, serieus?
1: Dat meen je niet. Wat
0: goed. Ja, lekker, hè?
2: Jarno en Jeppe.
0: Lekker de aags bijbruiden. Zometeen Gwen Stefani komt eraan. Eerst Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: door de Sad Girls, waar wij nog ons derde bandlid moeten benoemen.
1: Ja.
0: Hij is pas net begonnen hier bij Slam. Ja, een weekje of twee. Oh.

0: avondshow Ruben.
1: Jij hebt afgelopen vrijdag, toen wij niet aan het werk waren...
2: Nee.
1: Heb jij ergens anders gesnuffeld?
2: Ja, toen was ik in hetzelfde pand, maar dan niet bij Slam. Maar
1: bij de buren.
2: Bij de buren van Slam. Ja, een deurtje verderop.
1: Oh.
2: Namelijk 100% NL, die zit hier met de studio ernaast.
0: Oh, en wat is nou het verschil tussen die twee programma's?
1: De muziek.
2: Ja, zeker de muziek.
0: Eén kop eigenlijk, hè?
1: Ja. Ik dacht dat domme vragen niet meer stonden, maar dit was er
0: wel. Ja,
2: de muziek is zeker een verschil. Maar ook, wat is nog meer een verschil?
1: Bij welk programma heb je meegekregen?
2: Bij de middagshow, Zomertijd, met Rob van Zomer.
0: Wat leuk. Heeft Rob van Zomer het ooit over een date?
2: Nee, ik heb, tenminste, die uitzending heb ik hem niet over een date gehoord.
1: Hij klapt nooit uit de school over zijn privéleven?
2: Nee, voor zover ik weet niet.
1: Nee, hè?
0: Kijk, qua kleur pas jij wel beter bij 100%.
2: Nou, het is zeker code oranje daar. Zeker weten.
0: Hey, maar wat heb je daar gedaan?
2: Nou ja, ik heb even ervoor gezorgd dat er meer luisteraars naar ons avondshow luisteren.
0: Dus dat vind ik goed.
2: Ja, dus ik heb even een fragmentje meegenomen. En daar heb ik een beetje de luisteraars van Zomertijd gevraagd om naar de Slam avondshow te luisteren.
0: Echt waar?
2: Zeker weten.
0: Wauw.
3: Maar je eigen studio is hiernaast.
2: Ja, dat is bij de buren. Er zit een deurtje tussen.
3: Maar jij doet toch de middagshow?
2: Avondshow.
3: De avondshow. Vertel even reclame maken. Je hebt een podium nu.
2: Oh. Ja, nou, de nieuwe avondshow van Slam met Jarno en Jeppe.
3: Ja.
2: Tussen 7 en 10 bij de buren van Slam.
3: Ja. Dus, nou.
4: Als je van lekkere beukmuziek houdt.
2: Precies, dus na Zomertijd. Even Slam uit.
3: Even een ademhappen. Even verschonen. Kleine douche. En dan huppakee we door.
0: Ik vind dit...
1: bonuspunt.
0: Lekker, Ruben.
1: Goed, toch?
0: Ja. Heerlijke beukmuziek. Dit is heel goed gedaan. Ja,
1: de
0: lekker hoor.
1: Poemenbeukers.
0: Lekker bezig, Rup.
2: Heel goed.

0: met Nathan Dawn, Ella Henderson en 21 Reasons. We hebben een leuke editie morgen, want morgen is hij dan eindelijk hier,
1: ja.
0: Tenminste.
1: Ja, oh ja,
0: als hij weer voor de vierde keer afzegt, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar onze grote vriend Rutger van Barneveld, want hij gaat nog steeds een cover doen van Major Lazer.
1: Ja, het is wel al volgens mij de derde keer dat hij heeft aangekondigd dat hij gaat komen, maar ja. hij komt.
0: Ja, zijn manager is nu, dat mag je best wel weten, zijn manager is nu boos. Want hij moet nu een keer komen.
1: Ja, dat gooi je zo de zin erop?
0: Ja, dat gooi je de zin erop, ja. Nee, maar ik snap het ook. We hebben alleen maar respect voor hem. En zijn agenda is ook gewoon overvol. Want die jongen weet natuurlijk niet wat hij meemaakt.
1: Nee.
0: Dus ik snap het ook. En ik ben echt heel trots en heel blij dat hij het ook wil doen. Want het is natuurlijk wel spannend. Hij heeft een cover meegenomen van Major Lazer. Omdat Major Lazer hem op Lowlands heeft gedraaid. En morgen dus in de avonturen van Jarno en Jeppe, Rutger van Barneveld.
1: Ik hoop dat hij geoefend heeft.
0: He? Zal toch wel? Ja. Hij heeft tijd zat gehad.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Morgen dat dus in een nieuwe editie van de Avondshow, die trouwens ook te bekijken is op Twitch.
1: Ja, leuk. Daar ga ik nu trouwens een jingle laten horen die nog niet online is gekomen.
0: Oh, ga je dat nu doen?
1: Ja, ga ik nu doen.
0: En wij spreken je morgen weer vanaf 7 uur in een nieuwe editie van de Slam Avondshow. En dit is Martin Garrix.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ken jij de nieuwe volledige

0: en boek direct een proefrit.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Gooi ze vrouwen.
5: Of Friends. Waarom kiezen?
4: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
6: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15 minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. Dit was het nieuws op Slam.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Marshmello en Cameron Whitcomb. Hallo.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Mau P, just a little bit more.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Wat een geld.
16: 50.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het nieuws op Slam.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: teruggeleverd kosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt €15.000. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten.

0: Ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat, willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Just Dale, Sam Harper. Just a little. Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het land inwaarts.